0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door

0: ontmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond.

De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
3: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
2: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
4: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
2: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder

0: is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten tijdsverlies. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, vanaf Brielen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
3: Goedemorgen op de start van deze werkweek maandag.

0: Heet hij ook van Matt Simons. En een hele goede morgen om bijna 6 over 7 op maandagochtend. Dit is 12 oktober vandaag. En het is dus misschien wel weer de start van jouw werkweek. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen, Ramin. Het is ook wel een beetje kluwijn of warme chocomeltijd, want het is gewoon echt koud.
0: Ik vond het heerlijk. Ik moest inderdaad vannacht. Ik lag onder mijn dekentje en ik dacht van, hey, ik heb het koud. En dat heb ik al heel lang niet gehad.
1: Dus, in de slaapkamer is het wel lekker als het fris is.
0: Ja.
1: Ik had wel even met de hond, zat ik even over na te denken, want die ligt op bed, maar wel op het dekbed. Dus niet in bed, maar op bed, aan het voeteneind. En toen dacht ik, ja, misschien is het een beetje zielig voor het beestje, dat het dan, dat het voor zo'n beestje dus misschien te koud is. En dus ik denk, nou, ik ga gewoon aan ChatGPT vragen, wat moet ik doen? En die kwam een heel verhaal over temperaturen en dit en dat. En uiteindelijk kwam het erop neer. We kunnen 2 dingen doen. Het kan een soort vliesdekentje pakken voor over de hond heen. En dan kijken of ze daaronder blijft liggen. Als ze dat is, dat zo is, dan heeft ze het koud en zo niet, dan niet. Of een hondenpyjama.
0: Oh, okay.
1: Nou, mag jij raden wat ik gedaan heb?
0: Je hebt een hondenpyjama gekocht.
1: Nee, zeker niet.
0: Oh, gelukkig.
1: Een vliesdekentje. En daar lag ze vanmorgen nog steeds onder. Ik denk, nou, hè, win-win.
0: Nou, die kan misschien wel weer gelijk weer in de kast. Want de komende week is het toch rustig najaarsweer. En opnieuw weer meer zon en wat warmer. En een stukje minder regen. En ik zag ook even wat weersvoorspellingen. Het gaat weer boven die 15. Niet eenmaal tegen die 20 aan.
1: Nou,
0: maar het wordt wel weer boven gemiddeld warm.
1: Ja, misschien in Limburg wordt het een graad of 20. Dat zou natuurlijk wel kunnen.
0: Dat zou misschien wel redden, maar bij ons zal het denk ik 15, 16, 17. Alsnog zonnig en droog, warmer dan normaal.
1: Morgen 19 graden zou het zomaar kunnen worden.
0: Cool.
1: Dus wie weet, maar de temperatuur komt altijd al iets lager uit. Dus ja, rustig najaarsweer met zonnig, dat is wel lekker. En Scheveningen was even in paniek vannacht, gisteravond. Heb je dat nog gehoord?
0: Ja, ja, vanochtend.
1: Ja, daar hebben ze daar lag een object op het strand. Toen dachten ze, oh, maar dit is een zeemijn. Nou, dat is natuurlijk een explosief. Dus die was aangespoeld. Dus iedereen volledig in paniek natuurlijk. De explosieve opruimingsdienst kwam helemaal ter plaatse. Om te kijken, wat is daar aan de hand? Rond 1 uur of 3 spoelde dat ding aan. Nou, er staan online allemaal foto's. En dan zie je dus echt zo'n man in zo'n bompak er naartoe lopen.
0: Super vet.
1: Super kicken. Uiteindelijk bleek het gewoon een stalen bal te zijn.
0: Nou, het liep af met een sisser gelukkig. Het was met een boom.
1: Ja, dat gelukkig. En bij een ongeval op de oude trambaan in Leidschendam is zaterdagavond een hond overleden. Het gebeurde na een botsing tussen een motorrijder en een voetganger. Een verschrikkelijk bericht. Bij de aanrijding was de hond van de voetganger betrokken geraakt en daarbij te komen te overlijden. Nou, er kwamen wel ambulances te plaatsen om de motorrijder te controleren en te behandelen. En de weg werd tijdelijk afgesloten. Dus heftig daar zo in Leidschendam voorburg op de oude trambaan. Dus.
0: Dat is wel schrijnend. Terwijl we nog in het weekend inderdaad met Centraal Plus bij de Stevenshagen zijn geweest voor een speciale locatieuitzending op de open asieldag.
1: Ja, dat was inderdaad zaterdagmiddag. En er is ruim €7.000 opgehaald voor de asieldieren. Heel veel mensen hebben een kijkje kunnen nemen bij Dierenthuis Stevenshagen. Maar we waren er ook bij, Centraal Plus, met een speciale uitzending. En Rabin, jij hebt ook even meegedaan.
0: Klopt, ik heb van 12 tot 1 heb ik even het van Rudy overgenomen, zodat hij weer alle andere miljard dingen kan doen die Rudy altijd doet. Heb ik even een uurtje radio gemaakt.
1: Ja.
0: Hele interessante mensen gesproken. Iemand van Dutch Cell Dogs, die dus soort van dieren die worden mishandeld of uit een lab circuit komen, waar ze wordt getest.
1: Ja.
0: En die gaat dan dus ook naar de baaiers. Om daar dan dus met mensen en met honden een beetje bijna therapie te doen met elkaar. Heel interessant.
1: Naar gedetineerden in
0: Scheveningen.
1: Oké, en dan kunnen die hondjes aaien.
0: En ik heb daar ook nog Barend gesproken. Die was dan het vogelasiel. Dus ik kom eventjes duidelijk maken dat je daar niet naartoe moet om een parkiet te komen halen. Nee, dat is puur een opvang eigenlijk voor wilde vogels. En nogmaals zat daar de boodschap bij van, bel altijd even als je het niet vertrouwt. En je kan het ook gewoon komen langsbrengen.
1: Ja.
0: Dus we vragen niet altijd of wij komen uitrukken, want dat lukt ook niet altijd.
1: Nee, want dan moet die dierenambulance die door vrijwilligers wordt bemand, moet weer uitrukken en zo. Maar ik zie de foto. Ik zit de foto te kijken op onze website centraalplus.nl. En daar zie ik best wel picknicktafels buiten. Het was best wel druk. En ik zie ook wat foto's van hondjes in een kooi. Want ja, het is wel een asiel natuurlijk.
0: Ja.
1: Ben jij nog verliefd geworden op dieren daar?
0: Ja, uiteraard. Maar ik ben met lege handen vertrokken. En ik ben heel gauw weer weggegaan. Ik heb nog een rondje gelopen en ik heb een cadeautje gekocht voor mijn eigen katten. Die heel erg blij werden van dat soort van catnip-spul. Wat er in van die speeltjes zit.
1: Oh ja.
0: Dus die mijn jongens hebben liggen trippen op de vloeren vandaag.
1: En tot slot, politieeenheid Den Haag krijgt volgend jaar een nieuwe gebiedsindeling. in het voorjaar van volgend jaar. Het aantal districten gaat van 7 naar 5. En het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Voor Leiden verandert er voorlopig nog niks. De huidige basisteams Leiden Noord, Leiden Zuid en Leiden Midden blijven bestaan, inclusief de nieuwe locaties. Maar voor Leiden Zuid is wel een nieuwe plek nodig. Want het huidige politiebureau bij de 5 Meilaan is dat tegenover, tegenover het winkelcentrum daar zo. Die is eigenlijk te klein. Dus er moet een nieuwe locatie komen. Dus daarom blijven die drie huidige Leidse teams voorlopig intact. Uiteindelijk willen ze denk ik ook wel het een en ander gaan samenvoegen. Je hebt bijvoorbeeld nu nog in de Bollestreek heb je één team. En dan in Noordwijk en Katwijk heb je één team. Maar dat wordt nu één team. Dus dat wordt dan de Kust- en Bollestreek willen ze het gaan noemen. En dan heb je naast Leiden Noord en Leiden Zuid en Leiden Midden nog. Dus nou ja, dat gaat de komende jaren ook gewoon veranderen. Daar merk je op straat niet zoveel van, denk ik.
0: Nee, daar heb ik het volste vertrouwen in.
1: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Straks kijken we even naar de poll. Het nieuws uit je eigen buurt. En de 15 van Wassenaar. Gisteren werd namelijk voor de 12e keer de 15 van Wassenaar gelopen. En we waren erbij. Een sportieve middag daar zo.
0: Dat hoor je straks. Eerst Sommieux Feels Part 2.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Part of Me van Katy Perry in deze Trouw Plus ochtendshow.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
2: En het is weer maandag en dat betekent dat we weer een nieuwe week ingaan en dus ook een nieuwe poll hebben. En die kan je vinden op onze website centraalplus.nl, maar ook hier op de radio. Attentie, beste reiziger. Vanwege werkzaamheden zijn er 9 maanden lang werkzaamheden. Vanaf vandaag krijgen treinreizigers, dat is de poll van deze week, krijgen treinreizigers tussen Leiden en Utrecht te maken met 9 maanden lang durende werkzaamheden. Wat vind jij hiervan? Nou, er zijn 3 antwoordmogelijkheden. Nou, goed dat ze ermee aan de slag gaan. Vervelend dat ik nu overlast ervaar. Of ik zoek wel ander vervoer. Dat zijn de 3 mogelijkheden die in te vullen zijn op onze website.
0: Ik kan me er ook wel een beetje in vinden dat je misschien alle 3 eigenlijk wel mee eens bent. Want ik kan ook denken, ja, goed dat ze ermee aan de slag gaan. Maar ik vind het wel vervelend dat ik overlast ervaar. Dus ik ga wel even een keertje met ander vervoer. Dus ja, eigenlijk kun je alles invullen.
2: Ja, maar je mag er maar 1 invullen. Dus je mag niet vals spelen.
0: Nou, dan ga ik gewoon. Dan vind ik het maar goed dat ze ermee aan de slag gaan. Want uiteindelijk zal het toch de veiligheid en misschien wel de doorstroming bevorderen. Ja, het is een voordeel doen.
2: Ja, het zijn werkzaamheden aan de spoorbrug bij Bodegraven daar ergens. Ja, en de spoorbrug heb je niet in een dag vervangen. Dus dat duurt wel even.
0: Ja.
2: Het is nog vroeg, dus er kan nog van alles veranderen. Maar bijna de helft zegt goed dat ze er nu mee aan de slag gaan. Dus dat is wel positief. 36% zegt, ja, ik vind het vervelend dat ik overlast ervaar. En nu 18% zegt, ik zoek wel ander vervoer.
0: Ik kan het helemaal met iedereen eens zijn. En weten ze dat het dus vanaf vandaag is. Dus moet jij met de trein vanaf Leiden naar Utrecht?
2: Dat kan niet.
0: Let even op dat je dus... het gaat anders dan normaal.
2: Met de bus.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En dan hebben we natuurlijk ook weer op een maandag altijd een nieuwe Centraal Plus track. Nou, dit keer is die dus van Bruno Mars. Nou, dan denk je, dat album heeft hij toch in ergens februari uitgebracht. Ja, daar komt nu een nieuwe single van uit. Die kan je dus al kennen. Hij is ook vrij populair. Hij is al meer dan 100 miljoen keer geluisterd op de streamingsdiensten. Maar er komt ook een speciaal dingetje van uit. Namelijk in januari, als het goed is 15 januari, komt er een limited edition op vinyl uit van deze track. Dance With Me. En dat is de Centraal Plus Plus track.
1: Dit is deze week de Plus track. Plus track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Nou, ik kan je vertellen dat Mark Wonink die eerste noot, die laatste noot helemaal goed weet te zingen.
1: Zeker.
0: Loepje zuiver. Klonk prachtig. Nee, geloof me, het klonk echt goed. Straks 5 Seconds of Summer met Easier. Maar eerst vrouwtje, geen rem. En daarna hou je op de hoogte van wat er binnen en buiten de Leidse regio allemaal is gebeurd.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De open asieldag van dierentehuis Stevenshagen in Leiden heeft zaterdag honderden bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen veel mensen een kijkje nemen bij de dieren en de verschillende demonstraties. Ook was er een markt met dierenproducten, informatiekraampjes en lekkernijen. De dag leverde in totaal ruim 7000 euro op. Dat geld wordt gebruikt voor de verzorging van de asieldieren. Centraal Plus deed live verslag vanaf het terrein. Woensdagavond is in het televisieprogramma Rudo een terugblik van de open asieldag te zien. Zorg en Zekerheid Leiden heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe basketbalseizoen verloren. In een bijna uitverkochte sporthal was Brussels Basketbal met 61 tegen de 77 te sterk voor de Leidse ploeg. In de eerste helft kon Leiden de Belgische bezoekers nog redelijk bijhouden. Bij rust was het verschil slechts 3 punten. Na de pauze liep Brussels echter snel verder uit. Leiden wist de tij niet meer te keren. Anjas Futro was met 13 punten de topscorer aan Leidse zijde. De ploeg heeft veel nieuwe spelers en is nog zoekende naar de juiste samenwerking. In Leiden wordt voor het derde jaar op rij de fotowedstrijd Pracht van de Nacht georganiseerd. Dit keer draait alles om de natuur in de stad tijdens de nachtelijke uren. Fotografen kunnen bijvoorbeeld nachtdieren, insecten, bomen en bloemen vastleggen. De wedstrijd begint op 24 oktober met een speciale avond in de Hortus Botanicus. Deelnemers kunnen hun foto's tot 8 november insturen. Met de wedstrijd wil organisator Bioklok aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mensen en natuur. Vanaf 22 november zijn de mooiste foto's te bewonderen in de Hortus. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials.
2: En dan nog het weer. Overwegend zonnig en droog, maar toch wat bewolking, met name in de ochtend. En de rest van de dag wordt het wel weer mooi blauw. En eventueel valt er nog een kleine bui nadat de zon onder is. En dan is ook de bewolking weer een beetje terug. In de regio wordt het een graad of 16.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB op deze maandagochtend. 354 kilometer file in het land. Dan de 3 in de Leidse regio, de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Rijnijk en Roelofarendsveen 6. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen 8. En de laatste, de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom, tussen Wouwbrug en Leimuiden, 4 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: En dan weten ze toch die autotune-knop te vinden aan het einde. Cascada, de Duitse Eurodance Act met de track San Francisco.
1: We horen nog Bente met Parachute. Het is de ochtendshow. Het is 7:50 op deze maandag, 12 oktober.
0: Ja, hey, wat heb jij? Je hebt van het weekend wat gedaan, vertel.
1: Ja, dat was leuk. Ik ben gisteren even naar Den Haag geweest.
0: Oh, leuk.
1: Met het openbaar vervoer.
0: Bij onze zuiderburen. Oh, was je met de burgerups?
1: Met de burgerups, ja. Ik was met het openbaar vervoer, want het was namelijk een in georganiseerd verband. We waren met z'n vieren totaal en dan kom je bij een restaurantje en dan krijg je dus een gerechtje en een glas wijn. En dan ga je naar een volgend restaurantje. Dan krijg je een
0: verzorgtoertje dan.
1: Ja, ja. Een gerechtje en een glas wijn. En dan, dat begon om 12 uur 's middags. En dan op een gegeven moment dan ga je naar een volgend restaurantje. En dan krijg je een gerechtje en een glas wijn. En dan vervolgens ga je naar een volgend restaurantje. Krijg je een gerechtje en een glas wijn.
0: Oh jeetje.
1: En dan ga je vervolgens naar een volgend restaurantje. En dan krijg je
0: wat krijg je daar dan?
1: Een gerechtje en een glas wijn.
0: Oh.
1: Dus ik was 4:30 straalbezopen in het centrum van de Haag. Nee, ik was niet. Maar dan voel je hem wel zitten.
0: Ja, anderhalve fles wijn heb je er gewoon op, toch?
1: Ja, daar komt het wel op neer. Ja, en ik ben ook geen 23 meer.
0: Nee.
1: Dus die voel je dan op een gegeven moment wel. Ja. Ik heb geen kater. Maar het was wel heel grappig. Want je komt zo allemaal leuke restaurantjes en georganiseerd. Je kan het in heel veel steden doen. Je kan het ook bijvoorbeeld in Leiden doen.
0: En dat terwijl dus afgelopen weekend er volgens mij juist heel goed gesport is. Heb jij het even een antecedent gedaan?
1: Zeker. Ja, iets tussen Leiden en tussen de Leidse regio en Den Haag in. In Wassenaar was gisteren de 15 van Wassenaar. Daar gaan we zo even een reportage van laten horen.
0: Die hoor je straks. Na deze ook 21 jaar oude jonge knul die de wereld aan het overnemen is. In Nederland hebben wij misschien Roxy Dekker, die dat op die jonge leeftijd doet. Die is ook een halfjaartje jonger. Maar in de rest van de wereld kennen ze deze meneer. Samber. Dit is 12 to 12 in de Centraal Plus Ochtendshow.

0: Blijf lekker. Salmber 12 to 12.
1: Ja, gisteren werd in Wassenaar voor de 12e keer de 15 van Wassenaar gelopen. Bij deze hardloopwedstrijd keuze uit twee afstanden. Natuurlijk de 15 kilometer, maar ook de 7,5 kilometer. Nou, start en finish waren bij voetbalclub Blauw-Zwart aan de Dr. Mandveldkade. De loop werd ooit bedacht door enkele Wassenaarse recreatielopers. Ja, trainend voor halve en hele marathons liepen ze geregeld hun rondjes door de prachtige lanen en bossen van Wassenaar. Wat ze misten was de mogelijkheid om na de finish van een loop de geleverde prestatie ook te vieren. Nou, Bernard Menke, voorzitter van Stichting De 15 van Wassenaar, was een van die recreatielopers. Hij vertelde aan verslaggever Paul Albers over dat missen van een feestje na de finish.
2: Nee, het is heel plat. Ik liep zelf de hele marathon van Amsterdam. Ik kwam op 7 mijlslaarzen dat Olympisch Stadion binnen. En ik kreeg een medaille om mijn nek, een isostarretje in mijn klauwen. En ik werd door de dranghekken naar buiten gejaagd. Ik voelde me net een varken. Dus ik dacht, dat moet anders kunnen. Ik heb hier vroeger met grote teams, hele grote evenementen op de hockeyclub de Kivite georganiseerd. En toen dacht ik, joh, Wassenaar heeft gewoon een mooi hardloopevenement nodig. Met afterparty.
1: Ja, wat ook niet elk hardloopevenement heeft. Het ondersteunen van goede doelen. Menke zegt hierover.
2: Bij de inschrijving kies je of je 10, 5 of 20 euro extra betaalt. En je kan kiezen of je je steen neerlegt bij De Stille Kracht. Die in Wassenaar naast de kringloopwinkel heel veel andere goede doelen ook weer ondersteunt. Hele actieve club. En landelijk is het doel Stichting Jade. De ouders van Jade Kops. Die na een ziekbed als kind overleden is. Die uitwaai weekenden voor gezinnen met terminale kinderen organiseren.
1: Ja, Bernard Menke, voorzitter van Stichting De 15 van Wassenaar, hoorde je over de goede doelen die de loop dit jaar ondersteunt. En er werd natuurlijk ook nog gelopen. Wie wilde kon meedoen met een gezamenlijke warming-up. Waarna om 2:30 burgemeester Leendert de Lange de lopers wegschoot. De burgemeester dus voor de start. Sportwethouder Laurens van Doeveren later die middag voor de prijsuitreiking. Stevige vertegenwoordiging vanuit het college. Dus zei verslaggever Paul Albers tegen de burgemeester.
3: Ja, en logisch, een fantastisch sportevenement. De 15 Wassenaar nu de 12e keer. Echte vaste waarde op de sportkalender van Wassenaar. Ja, en hoe mooi is het om dik 1000 lopers nu door het mooie Wassenaar te zien gaan. Dus nee, dat ondersteunen we heel graag als gemeente. En het is dan natuurlijk ook mooi dat je breed vanuit de regio, dat mensen kunnen genieten van een prachtige route die er is.
4: U bent zelf geen hardloper, maar een wielrenner. Hoopt u als burgemeester ooit nog eens een keer een Wassenaarse ronde te kunnen wegschieten?
3: Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Maar dan spring ik daarna ook heel snel op de fiets om ook mee te gaan doen, denk ik. Ja, zeker. Dat maakt ook wel enthousiasme. Want ja, lopen en wielrennen, het zijn allebei duursporten. Ja, en het is heerlijk om te doen. Dus ik weet wat deze mensen doormaken om lekker te trainen. In die mooie omgeving van Wassenaar je hoofd leeg te maken. Ja, hoe geweldig is dat?
1: Nou, burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar hoorde je in gesprek met Paul Albers.
0: Dankjewel, Paul.
5: Centraal plus Mark. Plus Rabin.

0: Miss Jackson van Outkast. Die stond op het album Stankonia uit 2000, wat hun doorbraak betekende. En daar hoorde je deze dus ook van.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Het is weer maandag. Dat is het moment waar ik me het hele weekend op voorbereid. Omdat ik weet dat hij gewoon weer gaat komen. Namelijk de 1 seconde ronde. Het spelletje waar ik ontzettend slecht in ben. En nou ja, misschien jij ook wel thuis.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik kan wel vertellen, ik heb ooit een keer een track herkend aan 0,1 seconde.
2: Ja, jij bent hier gewoon goed
0: aan
2: in.
0: Aan de tiende. Ik heb weinig talenten. En dit is er eentje van. Ja. Ik kan er verder helemaal niks
2: mee. Nee, dat bedoel maar, ik.
0: Precies, dat maakt het niet uit. Je moet wat hebben. Nou, je hoort dus 1 seconde van een track. En misschien weet je al welke het is. Luister even mee.
2: Oh, ja, maar dit is een makkie.
0: Ja, dit is wel een makkie.
2: Deze is echt... Gaan we die helemaal draaien straks?
0: Die gaan we helemaal draaien straks.
2: Leuk. En komt die dan zo op?
0: Nee, er komt verder niemand de trap oprennen, zeg maar.
2: Nee?
0: Nee. Je zou het erbij kunnen denken natuurlijk, want dat hoort een beetje
3: song.
0: Bij.
3: The best song in the world.
0: Oh nee. Heeft hij dat ook gedaan?
2: Jazeker. Ja, volgens mij wel bij deze.
0: Heeft Trump hierop gedanst? Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Die man heeft volgens mij op alles gedanst. Nog één keertje luisteren dan.
2: Dansen.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
3: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
2: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
4: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
2: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 80 kilometer file in de regio. Het rijdt langzaam op onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerburg en Harmelen staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en knooppunt Gouwen, een kwartier langzaam rijden. Dan naar de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woubrugge en afrit Nieuwveen heb je 10 minuten oponthoud. Dan naar de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen Hazers

0: oude dorp en benthuizen 5 minuten tijdsverlies. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Onderdijk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Robin.
2: Met Cameron Wickham, Kingdom of Fear.

0: een van de vrolijkste liedjes over depressie, Kingdom of Fear.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het een heel vrolijk, enthousiast banjo-nummer. Nee, waarom is de tekst vrij deprimerend?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet naar de tekst heb geluisterd. Ik vind altijd leuk een beetje mee...
0: Nou, bij deze.
1: Meedansen.
0: De tekst is niet altijd positief.
1: Als een soort Donald Trump sta ik altijd
0: doe dat nou niet.
1: Het is 6:08 op deze maandag 12 oktober. Goedemorgen, de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt. En we beginnen even in Leiden. De gemeente Leiden trekt de komende jaren extra geld uit voor onder meer veiligheid, cultuur, evenementen en armoedebeleid. Het college van BMW heeft de eerste begrotingswijziging vastgesteld. Daarin zijn de plannen uit het nieuwe beleidsakkoord Leiden, stad van ons hart, financieel uitgewerkt. De coalitiepartijen presenteren het plan op 25 september. Presenteerden het akkoord op 25 september. Met de begrotingswijziging moet duidelijk worden hoe ambities van het nieuwe stadsbestuur moeten worden betaald. En het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. Dus de bedoeling dat het bedrijf dat zand wint uit het meer dit najaar een nieuwe waterkering zou aanleggen, maar de voorbereidingen nemen meer tijd in beslag. De provincie zegt, naar verwachting is de waterkering niet eerder dan eind 2027 gerealiseerd. En ze zegt het te betreuren.
0: Ja, je kan er niet altijd veel aan doen. Zolang het maar goed gaat, uiteindelijk vind ik het allemaal prima.
1: Ja, dat is waar. En even opletten, want buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst 1 dag per week staken.
0: Wat?
1: Ja, dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. En moet ik wel heel eerlijk zeggen, ik ken geen buschauffeurs, ik weet niet hoe het gesteld is, maar ik vind wel dat ze veel staken. Ik hoor nooit dat, weet ik veel, metaalbewerkers een week lang staken of zo.
0: Nee, omdat waarschijnlijk de impact daarvan niet zo impactvol is als je dat vergelijkt met bestuurders van de daadwerkelijke voertuigbestuurders van het openbaar vervoer.
1: Ja, maar is het dan niet dat ze misschien te snel naar het staken grijpen? Dat weet ik niet, hè? Ik roep ook nu maar iets.
0: Nou, Ben, of ken jij een buschauffeur of iemand die in het openbaar vervoer werkt? En wil je ons even een keertje komen uitleggen waarom er zo vaak, tussen aanhalingstekens, gestaakt wordt? Kom het een keertje doen.
1: Het gaat dus om Qbus, verantwoordelijk voor de busvervoer in de regio's Leiden, Bollestreek, Alphen aan Rijn en Gouda. RET verantwoordelijk voor het busvervoer in Delft, Midden Delfland, bijna Knoodorp en Zoetermeer. En de EBS verantwoordelijk voor het busvervoer in Haaglanden en de gemeente rond Den Haag. En nu de nazomerse temperaturen van begin oktober een beetje voorbij zijn, gaat de kachel weer aan. Dat heeft ook iets met de gasprijs te maken. Ja. Heb jij gas nog thuis?
0: Ik heb gas nog thuis. Okay, in Meerwijk is alles wel een beetje uit de jaren 70, 80. Hè?
1: Dat is vrij prijzig, of niet?
0: Nee, ik heb het gewoon koud. Ik heb toch een trui aan.
1: Ja? En doe een push-up, heb ik het warm. Niet stookt?
0: Nee.
1: Ja, kan natuurlijk ook zo op onze website een overzichtje van wat het kost per gemeente. De gemiddelde gasprijs per huishouden van begin oktober tot maart. En daarin zie je dat bijvoorbeeld inwoners in Zoeterwoude €104 meer per jaar kwijt zijn. En bijvoorbeeld inwoners van Wassenaar €194. Onze website centraalplus.nl, daar kan je wat meer daarover lezen. Blijf er even in Wassenaar, want Raadhuis De Pauw in Wassenaar was gisteravond verlicht in de kleuren van de regenboog. Het gebeurde ter gelegenheid van de coming-out-dag. Met de kleurrijke verlichting stond de gemeente Wassenaar stil bij het belang van diversiteit, gelijkheid en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. En dat pand, het raadhuis, staat op een gunstige locatie. Want vanaf de N44 was het gekleurde pand een opvallende verschijning.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En het is gisteren coming out day geweest. Ben jij gisteren uitgekomen als iets, voor iets, tegen iemand? Ik ben trots op je.
1: Ik ben uitgekomen als alcoholist. bij mijn wijnwandeling.
0: Maar ben jij dus wel? Heb jij je identiteit eindelijk een keertje te durven openbaren? Dat heb je goed gedaan. We zijn trots op je.
1: Ja, en dat mag ook op een andere dag natuurlijk. Kijk, kies een moment waarop het voor jou veilig, fijn en goed voelt.
0: Inderdaad.
1: Het is de ochtendshow op Centra Plus met vandaag. Straks in de uitzending, wethouder Pieter Krol van de ChristenUnie Leiden gaat over ongezonde voedselomgeving. Uit het onderzoek van Amsterdam UMC, vooral rond scholen en in woonwijken, is het aanbod van ongezond eten groot. En de wethouder heeft een duidelijke oproep. En de podcast Typisch Leiden-dorp. Waar is dat feestje? De eerste aflevering, die is uit.
0: En waar is dat feestje dan?
1: Hier op de radio.
0: Ja, natuurlijk.
2: Sliep je net zo lekker, ging de wekker weer te vroeg. Het zijn voor weer een nieuwe dag voor de boeg. Douchen, aankleden, wat moet je aan? Snel een beschuitje en tijd om te gaan.
3: Schat, je vergeet je banaan.

0: Wat een opkomstmuziekje is dat toch. Survivor, Eye of the Tiger, de oplossing van de 1 seconde ronde.
1: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Kort over 8 geworden op deze maandag, 12 oktober. En Leiden heeft een ongezonde voedselomgeving. Blijkt uit nieuw onderzoek van Amsterdam UMC. Vooral rond de scholen en in woonwijken is het aanbod van ongezond eten groot. En dat heeft gevolgen. 1 op de 7 Leidse kinderen heeft overgewicht. Leiden en 9 andere gemeenten willen daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee zou de gemeente meer mogelijkheden krijgen om bijvoorbeeld nieuwe fastfoodzaken te weren. Maar hoe ver moet de overheid gaan om ons gezonder te laten eten? Nou ja, en wat kan Leiden nu al doen? Wethouder Pieter Krol bij ons in de studio. Meneer Krol, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En nog even van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot wethouder.
2: Ja, dankjewel.
1: Dan even over het onderwerp. Als je in Leiden een patatje of een hamburger voor kapsalon wil scoren, dan is dat echt geen probleem. Dat kan bijna overal 24 uur per dag. Maar als je gezond wil eten, dan wordt dat blijkbaar een stuk ingewikkelder. Hoe ongezond is Leiden?
2: Ja, dat klopt. Er is dus een onderzoek gedaan door het Amsterdam UMC. Die heeft een onderzoek gedaan naar 10 steden. Leiden was daar één van. Nou, en daar is uitgebleken dat in de afgelopen 10 jaar 77% van de buurten alleen nog maar ongezonder is geworden. En dat betekent dus dat het aanbod wat daar te koop is bij voedselverkooppunten allemaal ongezonder is geworden.
1: In 10 jaar tijd, hoe heeft dat kunnen gebeuren?
2: Ja, het punt is, gemeenten hebben dus helemaal geen instrumentarium eigenlijk om te kunnen bepalen wat waar kan zitten. En ergens moet een overheid natuurlijk een beetje terughoudend zijn daarin. Maar als je ziet dat het zo eenzijdig is, de verkooppunten, ja, dan gaat bijvoorbeeld een argument van keuzevrijheid op den duur ook niet meer op. En dat is wat mij betreft echt wel een reden dat er werk aan de winkel is. Want we kennen de gevolgen van langdurig ongezond eten. Nu is het al zo dat bijvoorbeeld 50% van de ouderen overgewicht heeft. Nou, de laatste cijfers laten zien dat als we bijvoorbeeld aan dit soort dingen niks doen, dat in 2040 64% zou kunnen
1: zijn. Dat loopt flink op.
2: Ja, dat. En we zien ook, en daar maak ik mezelf heel erg druk om, zeker voor kinderen en jongeren wil je gewoon dat er echt voldoende gezond aanbod is. De laatste cijfers die we bijvoorbeeld zagen over 2023 lieten bijvoorbeeld zien dat jongeren tussen de 13 en de 16 jaar oud vaak voor meer dan de helft, dus meer dan de helft van die groep eet dagelijks geen groente of fruit. Dus nou, dat motiveert mij wel erg eerlijk gezegd om te kijken van hoe kunnen we toch stimuleren dat mensen, zeker kinderen en jongeren, gezonder gaan eten.
0: En is dat dan ook zo'n probleem als kinderen dat dan niet eten? Want ik had vroeger natuurlijk ook de blikjes
1: frikandelbroodjes.
0: Blikjes accuzuur en de frikandelbroodjes. Die gingen er bij ons ook als tieners, die de 8000 kilocalorieën per dag willen hebben om te kunnen groeien. En dan nu eet ik ook met heel veel plezier een zakje radijsje. Is dat zo erg dat we dan als tieners of als jongeren ook slecht willen eten?
2: Nou, het gaat wat mij betreft echt om de balans die er is. Ik bedoel, ik ben zelf ook jong geweest en nog steeds kan ik ook genieten van een frikandelbroodje. Dus in die zin, we zijn allemaal mensen. En volgens mij is het ook niet zozeer het punt dat we dat ongezonde eten massaal willen afschaffen. Het punt is hier echt dat je gezond eten aantrekkelijker wil maken en meer mogelijk wil maken. En een van de dingen die daarbij kan helpen, en dat is echt het appel wat wij nu doen op de minister, is zorg nou dat je werk gaat maken van die voedselwet. En die voedselwet die wordt al heel lang aangekondigd. Maar als die voedselwet er ligt, dan geeft dat gemeenten ook juridische instrumenten om ervoor te zorgen dat je kan zorgen voor een goede spreiding van het verkoopaanbod in de stad. En dat gaat wel heel belangrijk zijn. Zeker rondom scholen bijvoorbeeld, middelbare scholen, maar ook mbo-scholen. Want daar zie je ook in dit onderzoek dat bijna 94% dus van die omgevingen waar scholen in zitten, die heeft dus eigenlijk alleen maar ongezond aanbod.
1: Ja, ik zit te denken, als ik een snackbar zou beginnen, dan zou ik dat inderdaad in de buurt van de school doen. Want dan kan je lekker verdienen overdag in de lunchpauzes.
2: Een ondernemend brein denkt zo. Ja. En dat mag. Maar dus is het ook zaak dat je kijkt, en wat kun je daar dan tegenover zetten? En juist omdat ik keuzevrijheid zo belangrijk vind ik ook dat het heel belangrijk is dat er voldoende keuzevrijheid is voor gezond eten. En dan zou het dus ontzettend helpen als wij met die voedselwet ook lokaal aan de slag kunnen. Zodat je echt kan zorgen voor een betere en gezondere spreiding over de stad.
1: Ja, u heeft het over spreiding. Het is niet zo dat we in een straal van een x-aantal kilometer rondom een school alle ongezonde toko's dicht moeten.
2: Nee, het gaat er dus echt om dat je kan sturen op het gezonde aanbod. Dus dat je een gezonde balans krijgt.
1: Ja, dan zie ik toch voor me dat er een middelbare school is met op loopafstand 2 winkels. Een snackbar en een groentewinkel. Nou, dan die snackbar die gaat lekker verdienen, die groentewinkel niet.
2: Ja, en dus is het ook zaak dat het niet alleen hierbij blijft. En we zijn dus als gemeente ook al volop bezig met andere initiatieven om kinderen, jongeren, ouders ook te overtuigen, te verleiden om gezonde keuzes te maken. Een van de dingen die we bijvoorbeeld doen sinds een paar jaar is de babygroentetas. Dus dat is bij ouders die een eerste kind krijgen. Die kunnen op het moment dat het kind tussen de 4 en 6 maanden is, een tas aanvragen en daar zit dan verschillende groenten in met recepten, invriesbrakjes. Nou, zodat je echt al vanaf de start zeg maar een gezonde keuzes kan maken. Dat is één van de voorbeelden. Ander voorbeeld wat we doen, vind ik ook heel leuk, is een Leids schooltuinprogramma. Dus daar gaan we al echt met kinderen en jongeren aan de slag om ze zelf te laten tuinieren. En ze bewust te maken van gezonde voeding. Ze laten verbouwen, te laten oogsten. Nou, dat zijn denk ik een paar hele mooie voorbeelden wat we al doen. En dat blijven we ook graag doen. Maar we zien dus ook dat dat niet genoeg is. Nee. En juist daarom wil je dus ook gewoon graag dat je instrumentarium hebt om de aanbod in de stad beter te kunnen spreiden.
1: Te reguleren eigenlijk ook. Ja. Hè? Ja. Gelukkig eten Leidse kinderen 1 dag per jaar in ieder geval gezond. Dat is op 3 oktober.
2: Zo is dat.
1: Want dan is er haring en witte brood inderdaad. Dus dat. Ja, of we straks minder snackbars en meer gezonde etengelegenheden krijgen in Leiden. Hangt dus van een belangrijk deel af van Den Haag. Maar de boodschap van Pieter Krol, wethouder in Leiden, is duidelijk. Het moet makkelijker worden om gezond te eten. Zeker voor kinderen. Pieter Krol, dank voor de komst naar de studio.
2: Dankjewel.
3: Centraal plus Mark. Plus Rabin.

0: This Dream of You van Martin Garrix. Ja, eten is natuurlijk ook wel een belangrijk ding. We hoorden net wethouder Pieter erover. Ja, moet wethouder Krol natuurlijk zeggen.
1: Jij mag wethouder Pieter zeggen.
0: Ja, die balans is ook lastig te vinden. Mm. Want dat is dus het belangrijkste, het balans. Want we zaten net even nog te kletsen van... ja, maar hoe ongezond eten we eigenlijk? Ja. En waarom doen we dat eigenlijk? Ja, gewoon, laten we eerlijk zijn... al die ultra geprocesste eten is lekker makkelijk. Mm-hmm. En het is lekker.
1: Ja, maar ik zit nu dus... voor de mensen die op tv kijken... ik zet gewoon zo'n bakje yoghurt naar binnen te duwen...
0: Met, in je mond wel, hè?
1: Ja. En ik heb ook nog een banaan bij me. Ja. Maar wat jullie allemaal niet weten is dat zodra de show voorbij is...
0: Als de show voorbij is, dan rijdt Mark met 4 auto's tegelijkertijd naar die grote gele M.
1: En dan zeg ik, doe maar een dubbel ontbijt met een grote milkshake. En, nee. Maar het is balans. Als je 5 of 6 dagen per week gewoon een gezond ontbijt... en je neemt 1 keer per week iets minder gezond bijvoorbeeld, dat kan allemaal. Maar het is best lastig om gezond te als je daar niet... mee bezig bent of het is je nooit aangeleerd, dan is dat echt wel heel moeilijk.
0: Dus ik snap het en ik snap waar iedereen mee bezig is. Het is niet altijd even makkelijk, maar langzaamaan moet het een keertje goed komen. Dit is ook Pretty Slowly van Benson Boone. En straks nieuw nieuws weer verkeer.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. De open asieldag van dierentehuis Stevenshagen in Leiden heeft zaterdag honderden bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen veel mensen een kijkje nemen bij de dieren en de verschillende demonstraties. Ook was er een markt met dierenproducten, informatiekraampjes en lekkernijen. De dag leverde in totaal ruim €7.000 op. Dat geld wordt gebruikt voor de verzorging van de asieldieren. Centraal Plus deed live verslag vanaf het terrein. Woensdagavond is in het televisieprogramma Rudo een terugblik op de open asieldag te zien. Zorg en Zekerheid Leiden heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe basketbalseizoen verloren. In een bijna uitverkochte sporthal was Brussels basketbal met 61 tegen 77 te sterk voor de Leidse ploeg. In de eerste helft kon Leiden de Belgische bezoekers nog redelijk bijbenen. Bij rust was het verschil slechts 3 punten. Na de pauze liep Brussels echter snel verder uit. Leiden wist de tij niet meer te keren. Anjas Futrol was met 13 punten de topscorer aan Leidse zijde. De ploeg heeft veel nieuwe spelers en is nog zoekende naar de juiste samenwerking. In Leiden wordt voor het derde jaar op rij de fotowedstrijd Pracht van de Nacht georganiseerd. Dit keer draait alles om de natuur in de stad tijdens de nachtelijke uren. Fotografen kunnen bijvoorbeeld nachtdieren, insecten, bomen en bloemen vastleggen. De wedstrijd begint op 24 oktober met een speciale avond in de Hortus Botanicus. Deelnemers kunnen hun foto's tot 8 november insturen. Met de wedstrijd wil organisator Bioklok aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mens en natuur. Vanaf 22 november zijn de mooiste foto's te bewonderen in de Hortus. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials.
2: En dan nog het weer. Overwegend zonnig en droog. En op dit moment ook erg zonnig. Dus doe je zonnebril op de fiets of doe die klep even naar beneden als je in de auto zit. De rest van de dag ook gewoon mooi blauw. Eventueel valt er nog een kleine bui nadat de zon onder is in de avond. Want dan is de bewolking ook weer een beetje terug. In de regio wordt het een graad of 16.
1: Verkeersinformatie van de ANWB. 450 kilometer file in het land. Ik noem ze in de Leidse regio. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 3 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaan en Knooppunt Hofvliet 4. En tussen Knooppunt Hofvliet en Prins Klausplein 4. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp 3 minuten. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Knooppunt Prins Klausplein en Delft 17 minuten. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 3 minuten. En de laatste, de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude tussen Knooppunt Ommerdijk en Knooppunt Hofvliet. Dat is de Corbelo-tunnel, 6 minuten vertraging.
2: En dit zijn de Chainsmokers op Centre Plus met de trek Paris.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Welk jaar komt die track 1999 van Prince, denk je, Mark?
1: 1999.
0: Nee, dat is jammer. 1982. Oh. Een strikvraag.
1: Oh, je hebt gelijk. Hetzelfde, welke kleur is dit? En dan staat er paars in woorden, maar dan is het oranje. En dan zeggen we het paars.
0: Ja, dat is precies wat Prince heeft gedaan. En bij Prince mag je wel altijd aan paars denken. Dat is juist.
1: Dat is waar, dat is waar. Moet je nog boodschappen doen vandaag?
0: Eigenlijk wel.
1: Dat kan niet.
0: Oh.
1: Ja, dat kan wel, maar het is even wat moeilijk. De grootste grootgrutter van ons land heeft een uitdagingje. Dus nou, volgens mij zijn ze de grootste, toch?
0: Ja, die blauwe.
1: Die blauwe. De Albert Heijn, de website is namelijk offline gehaald. Vanwege een ernstig IT-incident. Dat gebeurde gisteren en nu hebben ze gewoon alles offline gehaald. En ik zit ook even op de website en die werkt inderdaad ook niet. Het bezorgen van boodschappen werkt dus ook niet. De winkels die zijn wel open. Dat laten ze in ieder geval weten. Alleen er zijn wel wat uitdagingen. Bijvoorbeeld, ze hebben allemaal van die elektronische schapkaartjes. Heb je dat wel eens gezien?
0: Ja. Af en toe gaan ze ook flitsen, want dan worden ze geüpdate en zo. Dynamic pricing, gekke dingen misschien wel.
1: Dynamic pricing. Ja, dat als je tijdens een lunchpauze is de filet Amerikaan dan duurder. Ja, nee, wat? Ja, dat is toch zo? Dynamic pricing.
0: Ja.
1: Dat is met
0: ja, en ik vond je voorbeeld gewoon heel leuk.
1: Ja, ook. En dat is dus wat ook niet goed werkt. Dus er zijn bijvoorbeeld nog de actieprijzen van vorige week staan er nog op in plaats van de huidige prijs. Nou, het is allemaal niet zo spannend, maar de AH laat wel weten, we onderzoeken dit incident en werken aan het herstellen van onze diensten. De bescherming van de gegevens van onze klanten, medewerkers en partners staat daarbij voorop. Maar dat vind ik nog wel een dingetje. Als er dus gegevens gejat zouden kunnen zijn op zo'n bonuskaart, staat natuurlijk heel veel data. Wat jij koopt, wanneer je het koopt. Je kan ook online kan je hem natuurlijk koppelen en zo. Dan hebben ze ook je naam en je nummer en dat soort dingen. Maar als jij, weet ik veel, elke week luiers koopt, dan weet zo'n hacker natuurlijk dat jij kinderen hebt. Of een oude oma. Maar vaak kinderen. Dus dan kunnen ze ook daarop phishing gaan doen. Zo wordt jouw profiel steeds groter.
0: Ja, iedere keer als je dan zoiets denkt van, maar wat weet ze nou van me? Helemaal niks. Wat ik boodschap,
1: alles bij elkaar.
0: Dat maakt helemaal niet uit. Maar als iemand alles bij elkaar gaat sprokkelen, dan krijg je toch een naar specifiek profiel.
1: Ja, moet je eens aan ChatGPT vragen wat hij allemaal van je weet?
0: Nee, dankjewel. Ik leef alsjeblieft heel graag in het onder de steen dat ik niet weet wat iedereen van me weet.
1: Nee, oké, dat is. Maar iedereen weet wel alles van je.
0: Ja, dat is. Ja.
1: Je moet ervan uitgaan, alles wat je doet, dat iedereen dat weet.
0: Dus mocht je nog een boodschap gaan doen, succes vandaag. De winkels zijn blijkbaar gewoon wel actueel en te bereiken.
1: Ja.
0: Alleen,
1: je kan ook nog gewoon naar andere winkels, hè?
0: Ja, er kan overal nog heen, maar ben je nou verknocht aan die ene, dan de app en de website doen het eventjes niet. Nou, kan gebeuren.
1: Ja.
0: Dit is Kian Ducrot. Dat is Ducrot. Dat is als het goed is Iers,
1: Ducrot,
0: Frans. Maar de track is in het Engels.
1: Heaven.

0: Schat, dan laat ik los.
1: Paracetamolen van Fleming, had je ze nog nodig, Mark? Naar jou?
2: Zeker niet. Nee hoor, nee. Gelukkig. Misschien hadden ze ze wel nodig in de Oldenbroek.
1: Oh ja, want die hebben wel een hoofdpijndossiertje aan overgehouden.
2: Ja, er is daar een college dat heeft besloten om het LHBTI-beleid terug te draaien. En daarmee dus niet de regenboogvlag te hijsen. Nou, ik denk alles wat je aandacht geeft groeit, dus ook dit. En dat gebeurde dus ook. Er was zelfs een burgemeester die zei, nou leuk dat mijn wethouders terugdraaien. Maar ik ben onafhankelijk burgemeester, dus ik ga hem wel hijsen.
1: Ik ben een burgermoeder, ik sta voor mijn mensen.
2: Ja, en vervolgens is er een partij geweest die heeft gezegd, oké, dus nou, een aantal christelijke partijen en extremere partijen, laat ik het zo zeggen, die in een van de hoeken zit, heeft gezegd, weg met die regenboogvlag. Toen was er dus een andere partij die zei, oh mooi, dan gaan wij ze gratis uitdelen. Dus dat is ook gebeurd. Dus in de gemeente Oldenbroek hingen zaterdag bijna 400 regenboogvlaggen.
1: Kijk, nou dan is dat toch wel een... Dan heb je het over 400 waarschijnlijk huizen. Dus misschien wel gezinnen. Dat is toch heel veel van die mensen van die gemeente.
2: Ja, en dan moet je dus inderdaad ook echt een vlag hebben en die vlag gaan hijsen. Kijk, er zijn nou heel veel mensen die de Nederlandse vlag al niet hijsen, omdat ze er geen hebben of er niet bij nadenken, et cetera. Dus dit is op zich wel een signaal. Maar toen het dorp zondagochtend wakker werd, bleken wel meerdere vlaggen met grof geweld te zijn gestolen. Dus het is nu een heen- en weer spelletje aan het worden. Er is zelfs een vlaggenmast met een auto uit de grond getrokken.
1: Ik vind het maar een gek kat-en-muisspel wat ze dan spelen. Maar bedenk je vooral gewoon dat als je ook in zo'n wat kleinere gemeente woont, of een gemeente die misschien niet bekend staat om de meest progressieve, wat wil je het noemen, links, woke of gewoon accepterend. Hoe je het wil noemen, zelfs in jouw gemeente zijn er mensen die stiekem gewoon wel met je eens zijn.
2: Zeker, dat is altijd het verhaal natuurlijk. Hè? Het is de ochtendshow op Centraal Plus met
1: Cereal en Mary Jo, Still Into You. Klinkt een beetje alsof het uit de jaren 80 zou kunnen komen. Maar het is gewoon van 2 jaar geleden. Hier, Centraal Plus Ochtendshow.

0: de noot.
1: Amiana David en Born with a Broken Heart. Het is de ochtendshow op Centraal Plus die alweer bijna ten einde is. Zometeen dan hoor je Rudo met zijn programma met onder meer de verjaardagen, gezelligheid en muziek uit de regio.
2: Ja, weet je wie de jarig is?
1: Nee.
2: Luciano Pavarotti gaat hij vast niet draaien.
1: Je weet je niet.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ypenburg staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je een kwartier langer onderweg. Op de N11, Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12, 10 minuten oponthoud. En tot slot de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Vanaf Quinsheuvel, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met Temper City, Self-Aware en Fergal Sharky met A Good Heart. Zo aan het begin van deze werkweek. Hoe was je weekend? Heb je leuke dingen gedaan? Mail het vooral even naar rudo@centraalplus.nl. Mijn weekend was heel lekker. Gisteren gewoon de hele dag niks gedaan. Niet eens buiten geweest. Ook geen zin om boodschappen te doen. Dus thuis eten laten komen. Maar ik moest wel even bijkomen van de zaterdag. Want wat was het een leuke dag. Ik weet niet of je nog hebt geluisterd naar de open asieldag hier bij Centraal Plus. We kwamen live vanuit Dierenthuis. Stevens Hagen aan de Kenaweg was echt heel erg leuk. Later deze week alle interviews die we daar hadden nog online op onze website. En dat is centraalplus.nl. Waar je ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar vindt. En nu hier op de radio dus een nieuwe Rudo. Tot 1 uur ben ik bij je met zometeen nog even wat uit de Voorschotense politiek. Afgelopen week was daar weer een vergadering en onze verslaggever Jens Nopper was erbij. En verder lekkere tracks, Jordan Sparks en Chris Brown. No Air hoor je na Ed Sheeran. Yeah.

0: One Republic Runaway hoorde je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het begin van de werkweek met nieuws uit Voorschoten. Inwoners van de wijk Vlietwijk die voelen zich in de steek gelaten. Ze krijgen het gevoel dat er vanuit Reinhard Wonen geen reactie op hun vragen komt. Van de eerdere toezegging om rond de tafel te gaan zitten is volgens insprekers nog helemaal niks terechtgekomen. Dat werd duidelijk in de commissievergadering afgelopen donderdag. En volgens wethouder Van Hellemond is de gemeente Voorschoten achter de schermen hard bezig geweest om samen met de wooncorporatie een participatie... Zo, het is lekker scrabbelen dit. Komt hier nog één keer, hè? Volgens wethouder Van Hellemond is de gemeente Voorschoten achter de schermen hard bezig geweest om samen met de wooncorporatie een participatieplan op te stellen. Je hoort de wethouder in gesprek met onze politiek verslaggever Jens Noppen.
1: Reinhard die schrijft het participatieplan en wij kijken mee en wij overleggen ook met ze. En ik heb ook bestuurlijk overleggen. De projectleider die heeft regelmatig gesprekken. Dus het communicatieplan en ook het participatieplan wordt ook aan ons voorgelegd. En wij zullen daar waar wij kunnen ook bijsturen als dat nodig is. Dit is de startnotitie en dit is eigenlijk een procesafspraak. En dat is eigenlijk de start van het project. Vanaf dat moment is er een go, als die wordt aangenomen door de Raad, om het project verder uit te werken en te gaan komen tot een uitwerkingskader. Ja, en dan begint ook de participatie van de inwoners over hoe dat dan eruit moet gaan zien, die wijkvernieuwing.
2: U gaf ook aan dat u het streven heeft om bewoners die tijdelijk uit huis moeten als er gesloopt wordt. Dat er een streven is om vervangende woningen in Voorschoten te gaan zoeken. Heeft u al een enig idee hoe dat eruit kan gaan zien?
1: Nee, want dan hadden we dat wel gecommuniceerd in de startnotitie. En dan hadden we dat ook wel tijdens de commissievergadering aangegeven. Dat moet echt de komende periode moet dat duidelijk worden.
2: In het laatste agendapunt werd ook duidelijk dat er al een vrij groot woningtekort of binnen sociale huur in Voorschoten is. Is het dan wel een realistisch streven om te uiten dat Voorschotense bewoners binnen Voorschoten kunnen blijven?
1: Zeker, want je kunt altijd tijdelijke woningen neerzetten. En dat zijn de wissellocaties. En daar heb je een x-aantal nodig, want je gaat gefaseerd ga je die wijkvernieuwing doen. Dus daar gaan we samen met Reinhard naar kijken waar je dat zou kunnen plaatsen of waar je dat kunt neerzetten.
2: Het zou dan dus niet betekenen dat woningzoekenden langer zouden moeten wachten, omdat nu leegstaande woningen in beslag zouden kunnen worden genomen door bewoners van de Vlietwijk.
1: Dat is niet het uitgangspunt, maar dat kan ik u natuurlijk niet concreet toezeggen.
3: Centraal Plus.

0: Connect and Won't Fall. En je hoort de smile nog van Nick Schilder en Brian V hier bij Centraal Plus. Waar tijd is voor het nieuws van 9:30. Daarna meer muziek van Pink, onder andere Walk Me Home komt eraan. En Lost Frequencies, Live It All.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De open asieldag van dierenthuis Stevenshagen in Leiden heeft zaterdag honderden bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen veel mensen een kijkje nemen bij de dieren en ook bij de verschillende demonstraties. Ook was er een markt met dierenproducten, informatiekraampjes en lekkernijen. De dag leverde in totaal ruim €7.000 op. Dat geld wordt gebruikt voor de verzorging van de asieldieren. Centraal Plus deed live verslag vanaf het terrein. Woensdagavond is in het televisieprogramma Rudo een terugblik op de open asieldag te zien. Zorg en Zekerheid Leiden heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe basketbalseizoen verloren. In een bijna uitverkochte sporthal was Brussels basketbal met 61 tegen 77 te sterk voor de Leidse ploeg. In de eerste helft kon Leiden de Belgische bezoekers nog redelijk bijhouden. Na rust was het verschil slechts 3 punten. Na de pauze liep Brussels echter verder uit. Leiden wist de tij niet meer te keren. Anias Futrel was met 13 punten de topscorer aan Leiden's Leidse zijde. De ploeg heeft veel nieuwe spelers en is nog zoekende naar de juiste samenwerking. In Leiden wordt voor het derde jaar op rij de fotowedstrijd Pracht van de Nacht georganiseerd. Dit keer draait alles om de natuur in de stad tijdens de nachtelijke uren. Fotografen kunnen bijvoorbeeld nachtdieren, insecten, bomen en bloemen vastleggen. De wedstrijd begint op 24 oktober met een speciale avond in de Hortus Botanicus. Deelnemers kunnen hun foto's tot 8 november insturen. Met de wedstrijd wil organisator BioKlok aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mens en natuur. Vanaf 22 november zijn de mooiste foto's te bewonderen in de Hortus. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog wat weer wisselvallig met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui. Misschien wel een plensbui, mogelijk met een klap onweer. Daarbij een flinke west-zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 15 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 45 kilometer file in de regio, met de meeste vertraging nu op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor ben je een half uur langer onderweg. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de N434, Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommedijk ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Pink en Walk Me Home bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is vandaag 12 oktober. De verjaardag onder andere van Marvin Ogunjimi, Belgisch voetballer. Hij komt uit Nigeria. 39 is hij geworden vandaag. Verder de verjaardag van Tyler Blackburn. Hij is Amerikaans zanger, acteur, model, 40 geworden. En Marion Jones, Amerikaanse atlete, die is 51 geworden. Marty Seidel, Amerikaanse muzikanten van de Dixie Chicks, 57. En Hugh Jackman is ook jarig. Die kennen we dan weer als acteur. Die is 58 geworden. En van Lingo van televisie, van vroeger in ieder geval, Lucille Werner, die is 59 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die is 38 geworden. Komt uit Engeland, singer-songwriter. Het is de verjaardag van Calum Scott, 38. Je hoort hem met Dancing on My Own.

0: Lemon Chain.
1: Toepakken en changes bij Centraal Plus. Bijna 10 uur. Zometeen hoor je deel 2 van Rudo. We nemen het nieuws van afgelopen weekend nog even met je door. En jij mag daar een leuke tracksuggestie bij doen. Mocht jouw tracksuggestie op de radio komen, krijg je ook nog de Centraal Plus Bamboe Bluetooth speaker. En zometeen in deel 2 van Rudo hoor je ook deze. De nieuwste van Alex Warren, Emerald Eyes. Rudo!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst goed nieuws over een eerder ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofried is de weg inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud.

0: tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: Oh. Op de radio.
1: Met Bibi Rexha en Fadeless, New Religion en Alex Warren. You're the Emerald Eyes hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is 10:00 geweest. En dat betekent deel 2 van Rudo op de zender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En dat nieuws vind je ook op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk ook in onze gratis nieuws-app. Heb je die nog niet? Even downloaden via de Google Play-app of via de App Store. Vul je gewoon centraal met een plusje in, kom je ons tegen. Kan je hem downloaden, ben je altijd op de hoogte van het nieuws van hier. Dit is deel 2 van Rudo met Hanne, Mee en Maxime. Ik wil dat je liegt naar Chef Special. Dit is Amigo.

0: Jisoo, you're the click hier, nieuwe muziek bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws van afgelopen weekend is kijken op onze website wat we daar vinden. Nou, onder andere over ZZ Leiden. Die hebben teleurgesteld in hun eerste thuiswedstrijd. Ze hebben verloren met 61-77 tegen Brussels Basketbal. Verder een hond overleden na een botsing tussen een motorrijder en een voetganger. Dat gebeurde zaterdagavond. Het gebeurde op de oude trambaan in Leidschendam. De motorrijder die kwam in botsing met de voetganger. Daarbij is dat hondje dus overleden. Verder meer dierennieuws, maar meer leuk nieuws over dieren eigenlijk. De Open Asieldag, die heeft veel bezoekers getrokken. Namelijk een paar honderd, ja, volgens mij tegen de 1000 zelfs. En het heeft daar ook allemaal €7000 opgeleverd. Voor de asieldieren. Ja, want je kon daar onder andere chocola kopen. Je kon daar koekjes kopen. Je donuts waar dan weer dieren dingetjes in zaten die voor de dieren lekker waren. Om te eten. Plantenmarkt die was er nog. Echt van alles en nog wat. En daarmee hebben ze dan weer geld opgehaald voor die dieren. Verder typisch Leidendorps. Waar is dat feestje? Met Bart Hoenen en Willem Joosten in gesprek in de eerste aflevering met Jan Suikerbuik. Ze willen weten hoe evenementen leven in het dorp. En hoe bruisend Leidendorp is. Die aflevering nu online te vinden op centraalplus.nl. Verder Pro neemt jongerenoverlast serieus. Ja, geef ze een plek. Ze willen echt een plek voor de jongeren hebben. Ja, en wil je kerstliedjes zingen? Dan kun je mee gaan zingen in het Euro. Koor, die zingen in Leiden en die zoeken nog nieuwe mensen voor hun kerstrepertoire. Ook daar meer over op onze website, dat is centraalplus.nl. Nou ja, ik zou zeggen, kom maar door, laat maar weten, wat wil je horen?
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu

0: I'm Dirk Jordan hier bij Centraal Plus. Het is inmiddels alweer 10:30. Mark heeft het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar voor je. En daarna hoor je Shannon Spyro, Great Expectation en ook Shawn Mendes, In My Blood.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark van Ink. De open asieldag van dierentehuis Stevenshagen in Leiden heeft zaterdag honderden bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen veel mensen een kijkje nemen bij de dieren en ook bij de verschillende demonstraties. Ook was er een markt met dierenproducten, informatiekraampjes en lekkernijen. De dag leverde in totaal ruim €7.000 op. Het geld wordt gebruikt voor de verzorging van de asieldieren. Centraal Plus deed live verslag vanaf het terrein. Woensdagavond is in het televisieprogramma Rudo een terugblik op de open asieldag te zien. Zorg en Zekerheid Leiden heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe basketbalseizoen verloren. In een bijna uitverkochte sporthal was Brussels basketbal met 61-77 te sterk voor de Leidse ploeg. In de eerste helft kon Leiden de Belgische bezoekers nog redelijk bijhouden. Na rust was het verschil slechts 3 punten. Na de pauze liep Brussels echter verder uit. Leiden wist de tij niet meer te keren. Anias Futrel was met 13 punten de topscorer aan Leiden's Leidse zijde. De ploeg heeft veel nieuwe spelers en is nog zoekende naar de juiste samenwerking. In Leiden wordt voor het derde jaar op rij de fotowedstrijd Pracht van de Nacht georganiseerd. Dit keer draait alles om de natuur in de stad tijdens de nachtelijke uren. Fotografen kunnen bijvoorbeeld nachtdieren, insecten, bomen en bloemen vastleggen. De wedstrijd begint op 24 oktober met een speciale avond in de Hortus Botanicus. Deelnemers kunnen hun foto's tot 8 november insturen. Met de wedstrijd wil organisator BioKlok aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mens en natuur. Vanaf 22 november zijn de mooiste foto's te bewonderen in de Hortus. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog wat weer wisselvallig met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui. Misschien wel een plensbui. Mogelijk met een klap onweer. Daarbij een flinke west-zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 15 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shanna Spyro en Great Expectation.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, onder andere de podcast Typisch Leiderdorps is weer terug van weg geweest. Dit keer het thema Waar is dat feestje? Jan Suikerbuik die zat in de studio bij Willem Joosten en Bart Hoenen en had het over de feestjes in Leiderdorp die hij onder andere zelf organiseert. De Sinterklaasintocht, maar ook de vriendenfeesten. En Bart Hoenen die zei ja, in september is het altijd wel druk met feestjes. En misschien wel vanwege het mooie weer dat het vaak in september nog is.
2: Wel de enige mogelijkheid die we hebben eigenlijk.
3: Ja.
2: Voor ons. Want we zijn natuurlijk, we zijn met z'n zessen in het bestuur.
3: Ja.
2: Wat dat betreft ook gewoon normaal mensen met een normale baan en een leven of een druk leven. En ja, als je dat voor de vakantie zou gaan doen, dan zit je eigenlijk alweer vlak naar Koningsdag. Ik zeg dan wel eens, dan heb je nooit rust in je kont.
4: Nee, maar er is te veel druk op de ketel, denk ik. Okay, ja. Maar daar hebben we de vriendenfeesten. Wat is dat verder precies? Want dat is meerdaags.
2: Ja, een vriendenfeest is ons grootste dingetje. In de Houtkampenstad, dat is 3 daags. Vrijdag hebben we daar altijd een pubquiz.
4: Ja.
2: Daar kunnen teams van 6 personen zich van tevoren voor inschrijven. Dat zijn dan straten, vrienden, bedrijven, noem het maar op. Die opening, die op het moment dat we die opening vrijgeven, dat zeggen we nou oké, weet je, je kunt je nu inschrijven. Geef het 1,5 week en het zit vol.
0: Meer over wat hij daarvan vindt, Jan Suikerbuik, over evenementen in Leiderdorp en wat hij zelf organiseert, vind je nu op onze website. In de podcast dus, dat is Waar is dat feestje? Typisch Leiderdorps. Ja, en ik vroeg aan jou, dat doe ik elke dag natuurlijk, welke track past er nou eigenlijk bij het nieuws op onze website centraalplus.nl. Ik kreeg een mailtje binnen van Wesley. En die moet bij feestjes altijd denken aan deze plaat uit de jaren 90 van DJ Bobo, There's a Party.

There's a party. DJ Bobo was dat hier bij Centropolis. We kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. En dat is eigenlijk best prima. Er kan een spatje regen vallen, maar eigenlijk is het overwegend gewoon droog. Af en toe een wolkje, zelfs de zon laat zich vandaag nog goed zien. En bij een matige wind vanuit het zuiden tot zuidoosten wordt het vandaag 17 graden. Eigenlijk vanaf woensdag ook weer meer zon. Morgen is de enige dag waarbij we met regen te maken krijgen. Betekent niet dat de zon helemaal weg zal zijn. Het gaat trouwens wel hard waaien morgen. Windkracht 5 vanuit het zuidwesten. En de temperatuur ligt rond de 19 graden. Joost van der Stel was vrijdag in de Vrijmibo. Hij is de man achter 499. Vertelde dat er best wat AI in dit plaatje.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Ruudo.
4: 11 uur geweest, goedemorgen Centraal Plus met Ayers. Dit is

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Teddy Swims, Mr. Know-It-All en IS Replay. En daarmee is het 11 uur geweest op deze maandagochtend 12 oktober. Ben je aan het werk of misschien ben je vrij vandaag? Ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Laat het me even weten. Stuur eens een mailtje. Doe dat via rudo@centraalplus.nl. Heb ik in ieder geval zometeen om 11:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar voor je. Een nieuwe update met Robert Beurs hoor je straks. Ook de plustrack van deze week. Die is voor Bruno Mars. Dance with me. Rudo!

0: is hij weer romantisch. Hè? De nieuwste Bruno Mars, Dance With Me. Binnen de videoclip is hij aan het bellen met een mevrouw in lingerie. Dat klinkt misschien een beetje raar als ik het zo zeg. Maar het is wel zo, moet je maar eens even opzoeken. Op YouTube kan je die video uiteraard gewoon vinden.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Het is 12 oktober 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is vandaag Wereld Reuma Dag. Dat is altijd op 12 oktober. Wij staan stil bij reuma en de impact die de ziekte kan hebben op de omgeving eigenlijk van mensen. En het is ook de dag van de onthaalouder. En dat is eigenlijk meer een beetje hoe ze het in België noemen. Ik zou het hier vooral pleegouder willen noemen. Dat als een kind ergens tijdelijk opgevangen wordt... Ja, dan ben je een onthaalouder of een pleegouder in dit geval. Mocht je bij een van deze twee dagen een mooie, een goede track weten... laat het maar even weten en stuur je mailtje naar rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Zometeen nieuwe muziek van Rosé. Nieuw track komt eraan, ook het nieuws. Van 11:30 naar Suzanne en Freek.

0: Avis Enough op Centraal Plus met nieuwe muziek. Zometeen Douwe Bob, Note to Self, ook een grote hit uit de 30. Onze eigen hitlijst, die hoor je komende zaterdag weer tussen 5 en 7. Ja, normaal met Erwin, maar komende zaterdag mag ik hem een keertje aan je presenteren. De 30 grootste Centraal Plus hits op een rij, iedere zaterdag tussen 5 en 7.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In een nagenoeg uitverkochte sporthal 1574 was het Brusselse Brussels Basketbal de betere ploeg. De Leidse Eredivisie basketballers verloren met 61 tegen 77. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen. En in het kader daarvan was Raadhuis De Pauw in Wassenaar uitgelicht in de kleuren van de regenboog. Het verlichte pand was vanaf de M44 goed zichtbaar. En het is weer kouder en dus gaat de kachel of de verwarming weer aan. Meer gebruik en globale onrust zorgt er echter voor dat de gasprijzen waarschijnlijk flink omhoog gaan. Dat is onderzocht en op onze website is te vinden wat het voor jou precies betekent. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig, maar wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Mwakkie en douwe Bob Notenselfie hier bij Centraal Plus. Het is de dag, het is Wereldreumendag, maar ook de dag van de onthaalouder. Het is hier in Nederland niet heel erg bekend, maar bij de Belgen dan zijn deze papa's en mama's eigenlijk onmisbaar voor de opvoeding van kinderen. Onthaalouders zijn ouders die kinderen opvangen in hun eigen huis. Bijvoorbeeld om een tijdelijk onderdak te bieden. Wij kennen dat beter als pleegouders. Ja, deze dag wordt eigenlijk alleen in Vlaanderen gevierd, maar ik vond hem te mooi om hem niet aan je te noemen. En Ellie, die wist hier wel een leuke plaat bij. Die stuurde ze op naar rudo@centraalplus.nl. Want ja, onthaalouders gaat toch wel een klein beetje over papa. En zij vindt dit zo'n mooi liedje. Werd ook gedraaid op de begrafenis van haar papa. Dit is Stef Bos.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: vrouwtje en geen rem hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is bijna tijd om te gaan lunchen. Ik zou zeggen, pak de broodrommel er alvast bij. Blijf er nog wel even een beetje vanaf het zo meteen om 12 uur, dan mag je.
1: Rio!
0: Body isn't ready. Zometeen hoor je Samber op Centraal Plus. En dit is Ed.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, ruimde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Dasha, Austin en Samber. My body isn't ready. Welkom, het is 12 uur geweest. Goedemiddag, maandag 12 oktober. Ja, je maandagmiddag is gestart en hier hoor je altijd het nieuws van hier. Met onder andere meer over de 15 van Wassenaar. Rio! Een hardlopen evenement gisteren gehouden. En onze verslaggever Paul Albers was erbij. En sprak onder andere met de voorzitter van de 15 van Wassenaar. Hoor je zo meteen.

0: Lucas en Steve, all I know. Gisteren werd in Wassenaar voor de 12e keer de 15 van Wassenaar gelopen. Bij deze hardloopwedstrijd keuze uit twee afstanden natuurlijk de 15 kilometer, maar ook de 7,5 kilometer. De start en finish die waren bij voetbalclub Blauw-Zwart aan de Dr. Mansveldkade. En de loop werd ooit bedacht door enkele Wassenaarse recreatielopers. Trainend voor de halve en hele marathon liepen ze geregeld hun rondjes door de prachtige lanen en bossen van Wassenaar. Wat ze misten was de mogelijkheid om na de finish van de loop dan van de geleverde prestatie nog eventjes een leuk momentje te maken om dat te vieren. Nou, Bernard Menke die is voorzitter van de stichting van de 15 van Wassenaar en die was een van die recreatielopers. Hij vertelde aan onze verslaggever Paul Albers over dat missen van dat feestje na de finish.
1: Nee, het is heel plat. Ik liep zelf de hele marathon van Amsterdam. Ik kwam op 7 mijlslaarzen dat Olympisch Stadion binnen. En ik kreeg een medaille om mijn nek, een ISO-starretje in mijn klauwen. En ik werd door de dranghekken naar buiten gejaagd. Ik voelde me net een varken. Dus ik dacht, dat moet anders kunnen. Ik heb hier vroeger met grote teams, hele grote evenementen op de hockeyclub, de Kivite, georganiseerd. En toen dacht ik, joh, Wassenaar heeft gewoon een mooi hardloop-evenement nodig. Met afterparty.
0: Ja, en die afterparty, die was er gisteren ook weer. Wat trouwens ook niet ieder hardloop-evenement heeft, is het ondersteunen van goede doelen.
1: Bij de inschrijving kies je of je 10, 5 of 20 euro extra betaalt. En je kan kiezen of je je steen neerlegt bij De Stille Kracht, die in Wassenaar naast de kringloopwinkel heel veel andere goede doelen ook weer ondersteunt. Hele actieve club. En landelijk is het doel Stichting Jade. De ouders van Jade Kops, die na een ziekbed als kind overleden is, die uitwaai weekenden voor gezinnen met terminale kinderen organiseren.
0: Bernard Menke dus, voorzitter van de stichting De 15 van Wassenaar, hoorde je. Trouwens, de burgemeester die was er ook nog bij. Om 2:30 mocht hij de deelnemers wegschieten. En sportwethouder Laurens van Doeveren die was er later die middag dan weer voor de prijsuitreiking. Paul Albers die sprak nog eventjes met de burgemeester over de loop en wilde weten waarom het college zo groot vertegenwoordigd was.
2: Ja, en logisch, want het is een fantastisch sportevenement. De 15 van Wassenaar, nu de 12e keer. Echt de vaste waarde op de sportkalender van Wassenaar. Ja, en hoe mooi is het om dik 1000 lopers nu door het mooie Wassenaar te zien gaan. Dus nee, dat ondersteunen we heel graag als gemeente. En het is dan natuurlijk ook mooi dat je breed vanuit de regio, dat mensen kunnen genieten van een prachtige route die er is.
3: U bent zelf geen hardloper, maar een wielrenner. Hoopt u als burgemeester ooit nog eens een keer een Wassenaarse ronde te kunnen wegschieten?
2: Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Maar dan spring ik daarna ook heel snel op de fiets om ook mee te gaan doen, denk ik. Ja, zeker. Dat maakt ook wel enthousiasme. Want ja, lopen en wielrennen, het zijn allebei duursporten. Ja, en het is heerlijk om te doen. Dus ik weet wat deze mensen doormaken om lekker te trainen. In die mooie omgeving van Wassenaar je hoofd leeg te maken. Ja, hoe geweldig is dat?
0: De 15 van Wassenaar dus gisteren. En onze verslaggever Paul Albers was erbij. Meer daarover op onze site centraalplus.nl. All the times that you rain on my parade. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Luna met Russo voorbestemd. Het is tijd voor het nieuws van 12:30. Daarna meer muziek. Calvin Harris komt eraan met Tom Grennan, By Your Side. En Taylor Swift, Patient Zero is nieuwe muziek.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In een nagenoeg uitverkochte sporthal 1574 was het Brusselse Brussels Basketbal de betere ploeg. De Leidse Eredivisie basketballers verloren met 61 tegen 77. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen. En in het kader daarvan was Raadhuis De Pauw in Wassenaar uitgelicht in de kleuren van de regenboog. Het verlichte pand was vanaf de M44 goed zichtbaar. En het is weer kouder en dus gaat de kachel of de verwarming weer aan. Meer gebruik en globale onrust zorgt er echter voor dat de gasprijzen waarschijnlijk flink omhoog gaan. Dat is onderzocht en op onze website is te vinden wat het voor jou precies betekent. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig, maar wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Taylor Swift en Patient Zero is nieuw, hoorde je hier bij Centraal Plus. Wat ook nieuw is trouwens, is de poll op onze website. Die kan je vinden op centraalplus.nl. Die gaat over treinen. Want vanaf vandaag krijgen treinreizigers tussen Leiden en Utrecht te maken met 9 maanden langdurende werkzaamheden. Wat vind je ervan? Zeg je goed dat ze ermee aan de slag gaan? Vervelend dat je overlast ervaart of ik zoek wel ander vervoer. Goed dat ze ermee aan de slag gaan, zegt 48% van de stemmers. Hoe zit dat met jou? Even stemmen op de poll kan je nu doen online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen Flair door het oog van de nacht hoor je naar U2. Dit is Stuck in a Moment You Can Get Out Of.

0: Rihanna en Shine Bright Like a Diamond aan het einde van Rudo voor vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Je hoort hem zometeen tussen 3 en 6. En zometeen na 1 uur non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ik ben er morgen weer direct naar de ochtendshow. En ik wens je voor nu nog een hele fijne maandag.
1: Ik moet passen. Respect your vibes.
2: Spread them well.
1: Around the world.
2: Around the world.

0: centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: sunny days.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In een nagenoeg uitverkochte sporthal 1574 was het Brusselse Brussels Basketbal de betere ploeg. De Leidse Eredivisie basketballers verloren met 61 tegen 77. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen. En in het kader daarvan was Raadhuis De Pauw in Wassenaar uitgelicht in de kleuren van de regenboog. Het verlichte band was vanaf de M44 goed zichtbaar. En het is weer kouder en dus gaat de kachel of de verwarming weer aan. Meer gebruik en globale onrust zorgt er echter voor dat de gasprijzen waarschijnlijk flink omhoog gaan. Dat is onderzocht en op onze website is te vinden wat het voor jou precies betekent. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig, maar wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: voor land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. Een scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In een nagenoeg uitverkochte sporthal 1574 was het Brusselse Brussels Basketbal de betere ploeg. De Leidse Eredivisie basketballers verloren met 61-77. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen. En in het kader daarvan was Raadhuis De Pauw in Wassenaar uitgelicht in de kleuren van de regenboog. Het verlichte pand was vanaf de M44 goed zichtbaar. En het is weer kouder en dus gaat de kachel of de verwarming weer aan. Meer gebruik en globale onrust zorgt er echter voor dat de gasprijzen waarschijnlijk flink omhoog gaan. Dat is onderzocht en op onze website is te vinden wat het voor jou precies betekent. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig, maar wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam zijn bij Hoofddorp Zuid 3 rijstroken dicht. Daardoor 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Kom je in de file bij de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden.

0: Zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
2: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met de bouwzaan na Nate Smith. Centraal Plus. Dit is Fix What You Didn't Break.

Mijn favorieten van 2026. De Bausa, Magnetic en daarvoor Nate Smit en Fix What You Didn't Break. Het is de middagshow van Centraal Plus op maandag 12 oktober. En ja, heel eerlijk, we komen dus echt uit een kletsnat weekend. Een weekend met ook koele temperaturen. Deze week, het is de week voor de herfstvakantie, die begint komende vrijdagmiddag. Ja, belooft het gewoon weer bijna 20 graden te gaan worden. Dus ja, misschien, mits je daar tijd voor hebt, is het wel gewoon lekker om even vanmiddag, even na vijven op een terrasje te gaan zitten. Even een soort van oktoberzonnetje mee te pakken en een champagneflesje te gaan ontkurken op dat terrasje. Ik ben in ieder geval bij je met de middagshow. En daarin zit een heleboel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat vind je op onze website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. Sommieu naar Camila Cabello. Dit is Havana.

0: Tell me more van Somjeu en Camila Cabello met Havana op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar, Centraal Plus. Ik moet zeggen, het was leuk. Afgelopen zaterdag hebben we natuurlijk de hele dag live uitgezonden bij Dierentehuis Stevenshagen in Leiden. De open dag die vond daar plaats. En het is echt heel erg druk geweest. Ook is er een behoorlijk bedrag opgehaald van meer dan 7000 euro. En ja, voor zo'n dierentehuis is zo'n open dag heel erg belangrijk om dan aan te kunnen tonen wat ze daar nou precies doen. Mensen kunnen daar een kijkje nemen. En ze zien dus, ook dat vond ik wel bijzonder, een piek in de aankomende week, omdat mensen dat dus nu gezien hebben en er nu misschien wel over na aan het denken zijn. Wat ga ik doen? Ga ik een kat adopteren? Gaan we toch een vogel in huis nemen of een ander leuk dier? En dan komen ze met een beetje geluk de aankomende weken terug om inderdaad daadwerkelijk zo'n dier te gaan adopteren. Dus eigenlijk gewoon in huis te gaan nemen. Ja, een verslag van wat er afgelopen zaterdag allemaal gebeurde en wat ze nou precies gedaan hebben, dat vind je online via centraalplus.nl. Taylor Swift en Opa Light komt eraan. Eerst tijd voor de plus track van deze week. De belangrijkste en dikste tip voor de 30. En die staat op naam van Bruno Mars. Dit is Dance With Me.
1: Dit is deze week de plus track. Plus track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Taylor Swift, Opa Light en de Plus Track. Afgelopen zaterdag bekend geworden in de 30 met Erwin. En die staat deze week op naam van Bruno Mars. Afkomstig van zijn huidige album Dance With Me. Centraal Plus, de middagshow met Van Eigen Bodem.

0: is toch lekker met het zonnetje dat schijnt door het studioraam bij Centraal Plus. En op de radio Keigo, Stay en Luna met Schoonzoon. Inmiddels 3:30 geweest en binnen nu en een paar minuten heb ik de tv-update voor je klaarstaan. Ook Jason Derulo en Lifestyle en Breakup in Reverse van Teddy Swims. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt. Aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden. Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Zodoende 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij het Dordrecht Centrum. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 10 minuten vertraging op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar. Vanwege bergingswerkzaamheden is daar de rechte rijstrook dicht.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lifestyle, Jason Derulo.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden in Wassenaar. En iedere maandag dan blikken we altijd even terug naar afgelopen vrijdag, de Vremibo. Afgelopen vrijdag met Arno, Tijmen en Michel. En natuurlijk ook weer heel veel gasten in de studio. Ja, en vandaag bijzonder een jubileum voor een school in Leiden. Dat is de Dukdalf, dat is een zogenaamde Jena-planschool. En die school in de Leidse Mierenwijk, die bestaat 50 jaar. En dat is natuurlijk groots gevierd. En ja, ik heb dat toch even snel opgezocht. Wat is dan precies zo'n Jena-planschool? Kenmerkend voor zo'n Jena-planonderwijs, dat is het samenwerken, leren en spreken en vieren. Ja, dat neemt dan eigenlijk een belangrijke plaats in. En ja, deze school bestaat dus 50 jaar. En vanavond zie je daar veel meer over via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. De Black Eyed Peas na Yves Berendsen. Dit is Verlangen. Solus.

De Black Eyed Peas, Meet Me Halfway en Yves Berendsen en Verlangen. En dat liedje dat deed hij in de eerste aflevering van het programma De Beste Zangers. Iedere zaterdagavond te zien bij NPO 1. Aankomende zaterdag trouwens de laatste aflevering. En dat is dan traditiegetrouw ook wel een beetje de mooiste of de meest bijzondere aflevering. Het is namelijk de duettenavond. Nou, dan ben ik wel benieuwd wie met wie gaat en wat voor sprankelende duetten daar uiteindelijk uit gaan komen. Ja, en die Yves Berendsen, die gaat eigenlijk sowieso lekker met ook weer een aantal concerten in aantocht. Met andere woorden, sinds die ene hele grote hit die hij scoorde, terug in de tijd, is zijn carrière in een soort van stroomversnelling terechtgekomen en heeft hij een bomvolle agenda. Over leuke tv gesproken, even een tip van mijn kant. Gisterochtend bijna mijn wekker gezet voor het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen. Ik ga je niet al te veel spoileren, maar Tante Cor, ze heeft een aanrijdingtje gehad. Een soort van bumper aan bumper gezeten. En dat wordt een beetje de nieuwe verhaallijn, heb ik het idee, van dat nieuwe seizoen dat dus gisteren officieel is begonnen. Ed Sheeran en Overpass Gravity komt eraan. Eerst Afrojack en Ello Black. Dit is In My World.

Over Best Gravity van Ed Sheeran. En hier in de studio heb ik zo direct het Groen Idee Café. Annemarie van Dam komt praten over het starten van je eigen stadsoase. En nu, Teers, dit is Sabrina Carpenter.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft.

0: Ridderkerk en 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam de Delfshaven 5 kilometer file. Ook op de N11 rijdt het langzaam. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechte rijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
2: Meer voor jou. De middagshow met Samuel Beelten en Rousseau. Dit is

Ja, ik moet zeggen, het is een toffe titel en daarnaast ook een leuke samenwerking die tussen Samuel Welten en Rousseau. Je hoorde Boom bij Centraal Plus. Het is de middagshow, even na vieren. Nou, je kon al horen, het is druk op de weg en dat komt mede door de N11. Daar is namelijk de weg een beetje afgesloten. In ieder geval één baan is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Er is daar een vrachtwagen geladen met een graafmachine. Vanmiddag rond 2:30 in brand gevlogen. En dat betekent dat die moet worden geborgen. En als je dan die foto ziet, dan is het op zich wel meegevallen met de schade. Nou, vermoedelijk is het een vastgelopen rem die dan uiteindelijk is gaan roken, oververhit is geraakt en in de brand is gevlogen. Brandweer was snel ter plaatse en nu is het dus zorg dat dat hele apparaat snel die N11 afgehaald gaat worden. Het is de middagshow met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En zometeen bezoek. Annemarie van Dam komt langs om te praten over het Groen Idee Café. En die gaat plaatsvinden op 19 oktober. En dat gaan ze dan één keer in de zoveel tijd doen. En dan hebben ze het over actuele onderwerpen. En nu gaan ze het hebben over een groene stadsoase. Nou, hoe dat exact in elkaar zit en of jij daarbij kan zijn. Alle details ga je zometeen horen van Annemarie van Dam. Ook Zoo van Shakira staat voor je klaar. Naar de Swedish House Mafia. Dit is Save the World.

0: middagshow van Centraal Plus met Shakira, Zoo en daarvoor de Swedish House Mafia en Save the World. Volgende week maandag, het is dan 19 oktober, dan is het weer tijd voor het Groen Idee Café met deze keer een thema dat heeft alles te maken met het groene stadsoase. In de studio is Annemarie van Dam. Annemarie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wederom zo'n Groen Idee Café. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoeveel mensen komen er nou gemiddeld op zo'n café af?
1: Ongeveer 40 zitten we meestal in de zaal, maar daar kunnen er ook veel meer op komen.
0: En ligt dat dan een beetje aan het thema? Want iedere
1: dat
0: keer dan.
1: Ligt aan het thema, ja. En dit is een heel erg leuk thema, denk ik, voor veel mensen. Van hoe met heel veel praktische tips hoe je dus je eigen tuin of je eigen plaatsje of je eigen balkon of je boomspiegel of je geveltuin, hoe je die mooi groen en bloeiend kunt krijgen. En dat heeft dan weer gevolgen voor een prettiger stadsklimaat. Minder hitte, misschien meer schaduw als je bijvoorbeeld een pergola maakt met een plant daarop. En ook dat het water beter weg kan als je meer open grond hebt met planten erin. Dus dat je minder snel wateroverlast hebt.
0: Ja, dus eigenlijk een soort van werk aan de winkel. En jullie noemen dat dan een groene stadsoase.
1: Ja,
0: dus dat klinkt al meteen een beetje subtropisch.
1: Je eigen oase in de stenige stad.
0: Ja, is dat makkelijk? En is het dan bijvoorbeeld mogelijk om daar subsidie voor te krijgen? Of als je dat zou willen, moet je dat allemaal uit je eigen zak betalen?
1: Nou, voor het vergroenen van je tuin, dus als je een hele stenige tuin hebt, dan kun je subsidie krijgen bij de gemeente Leiden. Voor het vergroenen van je tuin of voor een groen dak ook. En daar komt ook iemand van de gemeente daarover vertellen hoe dat precies zit en hoe je dat kunt aanvragen.
0: Nou, wel heel erg bijzonder. Merken jullie ook, zeg maar, want de gemeentes, niet alleen de gemeente Leiden, maar ook gemeentes landelijk promoten dit altijd heel erg.
1: Ja.
0: Merken jullie dat er al gehoor aan wordt gegeven door veel inwoners?
1: Jawel, ja. Bijvoorbeeld, je hebt ook het programma Samen aan de Slag van de gemeente. Dan kun je een stukje openbare ruimte adopteren. Dus voor een geveltuin of een boomspiegel. Of je mag ook een prullenbak af en toe legen. Maar dat is dan niet op het groene stuk. En er zijn echt, nou, ik weet niet wat de laatste stand van zaken is. Maar er zijn wel 5.000-6.000 mensen die een afspraak hebben met de gemeente voor boomspiegels of voor geveltuin of. Of zelfs een grotere buurtuin.
0: Ben ik stiekem wel even een beetje nieuwsgierig. Hoe ziet dan jouw eigen groene stadsoase eruit?
1: Ik ben in het gelukkige bezit van een voor- en een achtertuin. En in de voortuin heb ik zoveel mogelijk vergroend. Maar er moest er ook nog plek zijn voor 4 fietsen. Dus er is het ook een fietsenstallinkje dat half in het groen en half op de tegels zit. En er staat een bankje, want ik vind ook dat je van je eigen plek moet kunnen genieten.
0: Ja, lekker kopje koffie, kopje thee en dan in het voorjaar of misschien wel op een droge dag zoals vandaag lekker in de tuin zitten.
1: Zeker.
0: Nou ja, allemaal mooie dingen.
1: Maar goed, dat is dan in het voorjaar, hè? Maar het werkt het beste als je daar nu al mee begint. Want zeker de vaste planten, die dus ieder jaar terugkomen, die kun je dan nu planten. Dan maken ze allemaal wortels voordat het echt koud wordt. En dan in het voorjaar hebben ze een vliegende start zonder dat ze heel veel last hebben van droogte. Als je in het voorjaar planten moet je echt heel goed zorgen dat je alles water geeft. Dat het later bloeien. En als je nu plant, dan komen je planten in het voorjaar in een gespreid bedje en kunnen ze gelijk gaan groeien en bloeien.
0: Want stel nou, je hebt nu nog een versteende voor- of achtertuin en je wil dus inderdaad zo'n eigen groene oase gaan maken. Hoe lang ben je daar ongeveer mee bezig voordat een beetje dat vorm gaat krijgen?
1: Nou, je kunt klein beginnen. Kijk, als je denkt, je hebt natuurlijk hoeveel werk is het? Nou ja, als je je tegels eruit gaat, dat is best wel zwaar werk. En dat is ook, dat kan best wel tijd kosten. En dan dat zand dat eronder zit, dat ga je mengen met compost. Of je doet er puinaarde in. En dan zet je de plantjes erin. En die kunnen dan het volgende voorjaar groeien die al uit en heb je al je plantjes en je bloemen.
0: Dat komt langzaam dan een beetje tot stand.
1: Maar wil je bijvoorbeeld een pergola hebben met druiven of met zo'n blauwe regen erop, dan zal die er een paar jaar over doen voordat hij je hele pergola bedekt heeft.
0: Nou, op zich is het wel leuk. Het is echt een proces. En uiteindelijk, na jaren, dan zie je dus waarmee je misschien heel klein bent begonnen, wat dat is geworden.
1: Ja, maar je ziet al wel in het eerste jaar effect van wat je doet. Ja.
0: Volgende week maandag dan is die bijeenkomst. Eigenlijk een beetje in jullie eigen clubhuis, het Scheltema-complex.
1: Ja, dus het is dus maandag 19 november.
0: Oktober?
1: Oktober, sorry.
0: Anders staan mensen voor een deur die waarschijnlijk dicht is.
1: Maandag 19 oktober. Het programma begint om 8:00 s'avonds. En de deur is een 30 minuten van tevoren open. Dan kun je binnenlopen.
0: En het is gewoon vrije inloop,
1: het
0: toch?
1: Het is vrije inloop. Het is gratis. Als je een bijdrage voor de organisatie wil geven, heel graag. Maar het hoeft niet. En wat ook nog leuk is om te vertellen, er komen ook mensen stikken en scheuren. Dus dan zijn er planten, van die vaste planten, die breiden zich ieder jaar uit. En daar kun je dan stukjes van af nemen en in een potje zetten of weer gelijk in de grond zetten. En dan heb je een nieuwe plant. En zo kun je dus heel goedkoop aan meer planten komen.
0: Een soort van recyclen.
1: En zij laten zien hoe je dat doet. En iedereen kan ook een plantje mee naar huis nemen.
0: Dus ja, eigenlijk allemaal gratis. Vernuftige trucjes en dingen waardoor je dus inderdaad dingen kan hergebruiken.
1: Tips, want eerst is er dus een tuinontwerpster die, die houdt een verhaal. Die vertelt wat je allemaal kunt doen. Maar zij blijft ook de hele avond. Je kunt haar vragen stellen, ook over je balkon. En er is ook, dat is ook nieuw in Leiden, dat er tuinambassadeurs zijn die je thuis op bezoek kunt vragen. En er is ook een tuinambassadeur en haar kun je dus ook praktische tips vragen.
0: Oh, wat grappig. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van inkijkje hoe het zou kunnen worden. En je krijgt de ideale tips om dus zo goed mogelijk te vergroenen en die oase bij jezelf te gaan creëren.
1: Is, om een begin te maken is niet moeilijk. Dus je kunt... Ik nodig iedereen van harte uit om erbij te zijn op 19 oktober in Scheltema.
0: Ja, het begint dan om 7:30 de inloop en dan duurt het tot 10:00 s'avonds. Is er een website van het Groen Idee Café waar alle data op staan en meer info?
1: De website heet niet Idee Café, maar ideewinkel.nl. En als je dan naar het nieuws gaat, dan zie je daar alle aankondigingen. En daar staat deze avond ook bij.
0: Nou ja, laten we hopen op een mooie opkomst.
1: Van harte welkom.
0: Annemarie van Dam, dankjewel voor de toelichting en heel veel plezier volgende week maandag.
1: Dankjewel.
2: Centraal Plus.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Eigenlijk een klein beetje de introductie van Zoe Levi. Je hoorde haar samen met Snelle en Ik Zing bij Centraal Plus. En daarvoor ook nog Pink Panthers en Zara Larsson en Stateside. Inmiddels 3 minuten over 4:30 betekent het einde van de werkdag komt dichterbij. Met zometeen een update van de poll van deze week. Ook Dua Lipa en Illusion heb ik voor je klaarstaan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt en aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de kop af 100 kilometer file in onze regio. Zo rijden langzaam over de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En verderop nog eens 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Daar 16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht een kwartiertje vertraging. 13 kilometer file daar. Andere kant op is de vertraging grote richting Rotterdam een uur. Dat is bij knooppunt Ridderkerk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk ook file. 10 minuutjes vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland. 10 minuten extra bij Rotterdam-Delfshaven. De bergingswerkzaamheden op de N11 duren maar voort. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechterrijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dua Lipa en Illusion.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Nou, het is eigenlijk een echte poll voor treinreizigers. Want vanaf vandaag, 12 oktober, kregen treinreizigers tussen Leiden en Utrecht te maken met 9 maanden lang durende werkzaamheden. En wij willen van jou graag weten, wat vind je daarvan? De hele week mag je daarop stemmen in de poll. En die vind je op onze website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. 3 keuzes, 55% zegt goed dat ze ermee aan de slag gaan. 28% vervelend dat ik nu overlast ervaar. En 18% zegt ja, ik zoek wel ander vervoer. Nou, misschien met de fiets of dan toch gewoon met de auto. Met dus kans dat je in de file staat.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En aankomende vrijdag de uitslag in het weekoverzicht om 7 uur. En tot die tijd is jouw stem meer dan welkom. Het is de middagshow met Roger Sanchez en Another Chance na Shaboozy, A Bar Song.

Een classic 2001, Another Chance van Roger Sanchez. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. De gemeente Wassenaar werkt aan een warmteprogramma. En hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. En die overstap van verwarmen heeft volgens de gemeente gevolgen voor buurten, inwoners en bedrijven. Nou, alle informatie vind je op onze eigen website centraalplus.nl. En de gemeente die is dus op zoek naar ideeën voor dat warmteprogramma. En de vragenlijst, dat linkje, ook die vind je dan weer via centraalplus.nl. Bente, Parachute, een hit uit de 30 na Cat's Eye. Dit is de nieuwste Animal.

afgelopen jaar echt een mega druk jaar voor Bente geweest. En Parachute, die hoorde je nu bij Centraal Plus. En daarvoor draaide ik ook nog Cat's Eye met Animal. En Cat's Eye, die zou je dan nog kunnen kennen van die hele grote hit Gabriella. En die scoorde ze in 2015. Inmiddels bijna 5 uur. Even na 5, de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het wel en wee van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Paul en Frits Kalkbrenner met Sky & Sand komt er nog aan. Na There's Nothing Holding Me Back. Je hoort muziek van Shawn Mendes.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits. 130 kilometer file alleen al in onze regio. Zo heb je een half uur vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt.

0: en een kwartiertje op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. Ook op de N11 is het fileleed nog niet voorbij. Vanuit Bodegraven naar Leiden afgesloten rechterrijstrook voor bergingswerkzaamheden bij de aansluiting met de A4. Daardoor 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: Even een kleine flashback naar de zomer, of eigenlijk vandaag de Indian Summer met Topic en Becky G. Je hoorde Sorry Papi en daarvoor Tom O'Dell en Last Frequencies met Black Friday, Pretty Like the Sun.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En de maandag, die kunnen we weer aftekenen.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Nou, nog 4 dagen te gaan en dan begint officieel de herfstvakantie in onze regio. En nou ja, als het dit weer gaat blijven, dan is dat eigenlijk best wel aangenaam, toch? Zonnetje erbij, temperatuur vandaag zo'n, 16, 17 graden. En de aankomende dagen gaat het alleen nog maar een beetje warmer worden. Dus dat is wel heel fijn. Deze maand natuurlijk ook weer de maand van Halloween. En ja, ik draaide net Black Friday. Ook dat gaat er weer aankomen. Ik zag toevallig dit weekend de eerste mailtjes alweer binnenkomen. In aanloop naar dus Black Friday. En dat is de laatste vrijdag van de maand november. Dat is de dag met al die kortingen. Of ja, tegenwoordig is november vaak de Black Friday maand. Met heel veel kortingen. Maar goed, je moet er ook weer niet te veel in trappen. Dat is dan wel eventjes belangrijk. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ga ik je even bijpraten met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Tate McRae, die ga je horen na Alicia Keys.

0: is All I Wanna Be, Tate McRae en Underdog van Alicia Keys.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar beginnen we met een gouden jubileum voor de Jena-planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk. School bestaat 50 jaar, wij zijn er een kijkje gaan nemen en bij deze namens mij gefeliciteerd. Dan de gemeente Leiden, zij willen meer grip op het aanbod van ongezond eten, met name rondom scholen. Wethouder Pieter Krol uit Leiden kwam daar vanmorgen alles over vertellen in de ochtendshow bij Mark en Rabin. Dan een motorrijder en een fietser die botsen en beide bestuurders zijn gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. En de magie van iets doen voor een ander. Leidse vrijwilligers in het zonnetje gezet worden. Ook dat is altijd mooi nieuws. En een garagebedrijf wordt weggestuurd en kan geen nieuwe plek vinden. Dat is nieuws afkomstig uit Leiderdorp. Trieste gevolg is dat de onderneming inmiddels failliet is. Ja, je vindt het allemaal via onze nieuwsapp die je gratis kan downloaden via Android en iPhone. En natuurlijk ook de website centraalplus.nl. Gaan wij naar 2009 met Milo. AO Technology.
2: Work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it, she's so much more than you used to, knows just how to move,

Nieuwe muziek op de radio bij Centraal Plus van John Summit. Je hoorde Don't Believe It. En uit 2009 was toen een grote hit. Milo en EO Technology. We zijn onderweg naar huis met de muziek van Centraal Plus en het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Met zo direct vanuit België, Pommelien Thijs en Ik Moet Gaan. Eerst een X-Plus track van inmiddels maanden geleden. Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

0: gaan.
1: Ja, met dat schattige Vlaamse accent. Pommelien Thijs en Ik moet gaan, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Ja, de Dukdalf in Leiden. Het is een basisschool, bestaat 50 jaar. Gaan we het zo meteen even over hebben, want wij zijn daar een kijkje gaan nemen. Ook Bruno Mars, On My Soul en Bambi Public met Secrets. Die ga je horen naar Robert Beursen, weer verkeer en regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt en aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in onze regio en op een paar plaatsen loopt het echt wel vast. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam zijn we dat wel gewend. Momenteel 26 kilometer langzaam rijdend, maar wel doorrijdend verkeer vanaf Roelof Arendsveen. Een half uur vertraging daardoor. 20 minuutjes op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 20 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht. Nog 13 kilometer file, het rijdt langzaam vanaf Rotterdam-Feyenoord. De andere kant op richting Rotterdam is de vertraging een uur bij knooppunt Ridderkerk. Na een ongeluk eerder vanmiddag zijn er maar twee rijstroken open. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar een kwartier vertraging. En de vertraging is opgelopen na een half uur op de N11 Bodegraven-Leiden. Bij de aansluiting met de A4 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar tot 6:30 vanavond dicht.
5: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: One Republic, Secrets en ook Bruno Mars met All My Soul. Altijd bijzonder, een school die jubileert. De Dukdalf in Leiden, dat is in de Leidse Merenwijk die school, bestaat 50 jaar. En 50 jaar, dat is een bijzondere mijlpaal, dat moet je natuurlijk vieren. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen en de grote vraag is, ja, wat doen jullie nou precies?
1: We hebben de vlag omhoog gehezen met de wethouder en met onze bestuurder Paul Dirksen en de wethouder Eliane Wijnands. We hebben het nieuwe schoollied laten horen. En we staan op het punt om een toneelstuk op te voeren. We hebben een toneelstuk met elkaar gemaakt, Gauw Koorts.
2: Sinds het bestaan van de Merenwijk staat de school al in de Leidse wijk. Op het aantal leerlingen na is er weinig veranderd.
3: Ja, de school is groter geweest. En dat heeft ook met demografische ontwikkelingen te maken. 20 jaar geleden waren er in Leiden meer kinderen dan nu. Dus zaten er ook meer kinderen op deze school dan nu. Maar het is nog steeds een hele gezonde school met meer dan 300 leerlingen.
2: Op een Jena-plan school leren kinderen van verschillende leeftijden samenwerken en ontwikkelen ze zich tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.
3: Het Jena-plan staat als een huis, dus dat zal er nog steeds zijn. Hoe we dan onderwijs geven, ik hoop ook dat dat er een beetje anders uitziet dan nu, want we willen ook meebewegen met de tijd uiteraard. Maar dat deze school er over 50 jaar nog is, dat staat wel vast.
2: Maar eerst is het tijd voor een feestje.
1: Morgen hebben we de vuilnisman op bezoek, dat is een cabaretgroep. En die gaan met de hele school gaan ze op de vuilnis, op emmers en op vuilnisbakken muziek maken. Morgen woensdag hebben we een vossenjacht, donderdag gaan we naar Duinen met de kinderen. En vrijdag hebben we een reunie.
4: Iedereen is welkom.
5: Dit is Centraal Plus.

Vienna, Kanye West en Paul McCartney met 4 or 5 Seconds. En ook de band afkomstig uit Den Haag, Flair. En Door het Oog van de Nacht, die hoorde je bij Centraal Plus. Met nu Afrojack, Sia en David Guetta, A

You, CeeLo Green en Afrojack met Sia en David Guetta en Awake Tonight. Einde van de middagshow voor maandag 12 oktober. Ik ben er morgen weer vanaf 3 uur. En wil jij op de hoogte blijven van alles dat zich afspeelt in onze regio? Nou, dat kan via de website centraalplus.nl. Wat nog makkelijker is, dat is even de app downloaden. Dan houden we jou 24 uur per dag op de hoogte. En het mooie is dat je dan ook helemaal zelf kan aangeven wat je wel en niet wil zien. En is het nieuws nou echt belangrijk, dan versturen we ook nog een pushmelding. Ik wens je een fijne maandagavond. En dit zijn Douwe, Bob en Mo. Nog even blijven. Bye.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in onze regio, al worden de files nu wel wat korter. Er is nog 100 kilometer file over in totaal. Er staat er nog 18 kilometer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk met een half uur vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, 20 minuutjes vertraging bij Woerden. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein, 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht, 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En ook die flinke file richting Rotterdam op de A16 staat er nog bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer vanaf Breda met een uur vertraging omrijden via de Haringvlietbrug in de A29. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Een kwartiertje tijdsverlies door 2 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt en aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de rap gedaan met de avondspits. Ja, 10 minuten vertraging nog op de A4. Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 15 kilometer. Langzaam rijdend, maar wel doorrijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein een kwartiertje. Kwartier extra op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. En 10 minuten vertraging nog op de A44. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, kom je bij Wassenaar in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
2: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
2: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Professor Lamp. Meer.

Katy Perry featuring Snoop Dogg. En ja, die hoor je steeds een beetje zo daartussendoor praten. In het begin dacht ik, staat er een verkeerde schuif open. Maar dat was natuurlijk Snoop Dogg. Samen zongen ze het nummer California Girls met een U. Welkom bij Centraal Plus, professor Lamp. We hebben weer weten op schappelijk niveau met een interessant bericht over hoe snel veroudert je hond. En een opmerkelijk bericht, eigenlijk een statement, dat een slapende student een betere student is. In oud nieuws uit de regio verdiepen wij ons in vrouwelijke decanen aan de Universiteit Leiden. En je krijgt ook weer een nieuwe vraag van de radioloog. Er is weer iets gelogen straks op de radio en jij mag gaan bedenken wat dat is. En dat gaat over ransomware. Ja, is dat toevallig, zeg? Als je het nieuws zojuist gehoord hebt. Deze grote supermarkt die eigenlijk toch wel flink plat ligt. En dat was natuurlijk gisteren op zondag. Gelukkig is het vandaag weer maandag. Want je weet het, hè? Op maandag is het weekend. Een dag dichterbij.

0: Je hoort Rita Ora met Anywhere.
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus, professor Lem. Presenteert weten op schappelijk niveau.
3: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Heb je wel eens afgevraagd waarom een bijvoorbeeld piepkleine chihuahua gerust 20 jaar oud kan worden, terwijl een reusachtige Deense dog na 8 of misschien 10 jaar toch eigenlijk wel een oude opa is? Wetenschappers weten eindelijk hoe dat biologisch precies zit. En dat heeft alles te maken met zogenaamde springende genen. Uit een grootschalig onderzoek onder bijna 900 honden blijkt namelijk dat grote hondenrassen op moleculair niveau, dus op het kleinste detail, simpelweg sneller verouderen dan kleine honden. Ons DNA heeft een soort biochemische slotjes, dat wordt ook wel epigenetica genoemd, en die bepalen eigenlijk hoe snel ons lichaam aftakelt. Bij grote honden laten die slotjes veel sneller los. Ja, hoe dat dan weer komt, dat is dan weer de volgende promotieonderzoek. Maar als die slotjes sneller loslaten, dan komen er zogenaamde springende genen vrij. En dat zijn stukjes DNA die door het genoom gaan zwerven en schade of ontstekingen veroorzaken. Dus vandaar dat je dus bij het ouder worden meer ziekte krijgt door deze springende genen. Mannelijke honden takelen op DNA-niveau sneller af dan vrouwtjes, zelfs als ze op jonge leeftijd zijn gecastreerd. Vrouwtjes hebben namelijk 2 X-chromosomen, dat weet je vast nog wel van de biologie vroeger. En daardoor hebben ze een soort biologische reservebuffer. Dan moeten dus allebei de X-chromosomen aangedaan zijn en dat komt veel minder vaak voor. Nou, is er dan al een wondermiddel om je grote viervoeter langer te laten leven, wat we natuurlijk allemaal graag willen? Nou ja, helaas nog niet. We weten nu de oorzaak. Maar ja, wat moet je er dan aan doen? Wetenschappers vergelijken deze DNA-veranderingen met bijvoorbeeld rimpels op je huid, in je gezicht, op je handen. Het laat zien dat je ouder wordt, maar alleen de rimpels weghalen maakt je nog niet echt biologisch jonger. Maar toch helpt dit onderzoek wel om beter te begrijpen hoe veroudering werkt. Niet alleen bij honden, maar ja, hopelijk natuurlijk uiteindelijk ook bij de mens. We gaan luisteren naar de prachtige klanken van DJ Goya. En die DJ's hebben altijd een hele bijzondere naam. Nou, deze DJ niet. Die heet gewoon Goya van zijn achternaam.

0: Celestial van Ed Sheeran op de maandagavond. Blijf gewoon lekker luisteren naar Centraal Plus. Professor Lamp, want we hebben aandacht voor wetenschap, maar ook voor oud nieuws uit de regio.
1: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
2: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
1: Professor Lamp. Centraal Plus.
0: Ik ga terug naar een bericht van 12 oktober 1996. Precies 30 jaar geleden. En dat stond in het Leids Dagblad. En dat ging over Ernestine van der Wal. En dat was de eerste vrouwelijke decaan. En de krantenkop was: weinig vrouwen om me heen. Ben ik dat gewend? Nou, jazeker. En ze zegt in het bericht: de vergaderingen met de andere 7 decanen en de rector, die zijn er eigenlijk heel erg meegevallen. Van een oude jongens krentenbroodsfeer is geen sprake. Er heerst een plezierige en ontspannen sfeer. En ik ben ook gewend om als enige vrouw in een mannenomgeving te functioneren. Nou, dat klinkt dan heel goed. Maar als je daar wat dieper over nadenkt, dan heb ik het over 1996... dat toen pas de eerste vrouw decaan werd. En zij werd decaan bij de faculteit der godgeleerdheid. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje laat, hè? Dat aan de Universiteit Leiden zo gegaan is. Maar gelukkig was het een goed voorteken. Maar in het interview gaf ze ook aan, op 12 oktober 1996 in die oude krant, dat ze het bijzonder vond om de eerste te zijn. Al relativeerde ze het ook met een knipoog dat het bij haar faculteit, die klein is, de hoogleraren de taak roterend overnemen. En het gewoon haar beurt was. Ja, dat is misschien toch ook wel weer heel typisch, hè? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar een man zou zoiets niet zeggen. Die claimt dat gewoon. Dus het is ontzettend goed dat dit veranderd is. 1996 dus de eerste vrouwelijke decaan aan de Universiteit Leiden. In 2011 kwam de eerste vrouwelijke decaan bij sociale wetenschappen. Dat was professor Hanna Swaap. 2021 de eerste vrouwelijke rector magnificus. Dat is natuurlijk helemaal belangrijk. Professor Hester Bijl. En in datzelfde jaar de eerste vrouwelijke voorzitter van het college van bestuur. Professor Annetje Otto. Nou ja, momenteel zijn er binnen de faculteiten van de Universiteit Leiden 2 vrouwelijke decanen in functie. Dat is professor Suzanne Stoter bij de faculteit der rechtsgeleerdheid sinds 2024. En in hetzelfde jaar werd ook als decaan benoemd bij de faculteit der geneeskunde. Dus dat is eigenlijk mijn baas. Professor Marlies Reinders. Dus ja, het is maar goed ook. Diversiteit staat tegenwoordig hoog op de agenda. Het is goed gelukt in deze regio. Maar ik was wel verbaasd om dit in een krant van 1996 te vinden. Dus ja, we zullen zien hoe dat percentage in de toekomst gaat veranderen. Hier is een bijzondere plustrack van deze week. Bruno Mars, Dance With Me.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt. Aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: In de night van de weekend hoorde je daarvoor Adela met Ain't in L.A.
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus, professor Lem. Presenteert het weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Studenten die staan nou niet echt goed bekend om hun strakke slaapritme. Tussen studeren, bijbanen en het studentenleven door schiet slaap er toch wel vaak bij in. Volgens promovenda Laura Papen van de Universiteit Leiden wordt de impact hiervan zwaar onderschat. Slaapgebrek is een grote en vaak vergeten aanjager van mentale klachten, angst en depressies bij jonge mensen. Ze onderzocht hoe online slaapinterventies gebaseerd op de bekende cognitieve gedragstherapie de biologische klok van studenten kunnen herstellen en psychische klachten kunnen verminderen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel korte als langere online programma's wonderen doen. Studenten kregen duidelijke handvatten, zoals bijvoorbeeld een vast ritme. Elke dag op dezelfde tijd naar bed en opstaan. Maar ook lichttherapie voor avondmensen. Zo vroeg mogelijk in de ochtend naar buiten om de biologische klok bij te stellen. Een beetje net als bij een jetlag. Of als de zomertijd weer ingaat. En slaap is helemaal niet zonde van je tijd. Of een optionele luxe. Het vermindert je vermoeidheid en ook, zoals we dus nu weten, angst- en somberheidsklachten. En ben je ook chronisch moe? Of ken je een student die leeft op een onregelmatig ritme en liters koffie of misschien wel bier drinkt? Ja, dan is het tijd om wakker te worden. Door juist te gaan slapen. En deze twee nummers die kunnen je daarbij helpen om even tot rust te komen. Eerst Fuzia met een ethical en daarna Kelly.

0: Dit heb je altijd al willen weten. De vraag van de radioloog.
1: Het kon niet actueler, want dit bericht gaat over ransomware. Er is natuurlijk een grote supermarkt fors in de problemen gekomen sinds gisteren. En die ransomware en dat gijzelen van zo'n computersysteem in een heel bedrijf, dat is eigenlijk een complete business geworden. Sommige mensen denken dat dat dan een nerd op een zolderkamertje is die een beetje zit te hacken. Maar het is thans uitgegroeid tot een zeer professionele en verfijnde bedrijfstak. Ofwel een criminele franchise. Er is een kerngroep die de malware ontwikkelt, maar de daadwerkelijke aanvallen worden uitbesteed aan losse hackers, de zogenaamde affiliates. En zelfs de toegang tot bedrijfsnetwerken die worden apart ingekocht bij gespecialiseerde criminelen. Bij grote aanvallen zijn soms wel 40 tot 100 mensen betrokken. Dat voelt tegenstrijdig. Maar criminelen hebben vaak een soort klantenservice. Wie betaalt, krijgt meestal netjes zijn data terug. En advies wat hij moet doen als hij niet in de computer van de ander komt. En uit criminologisch onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt een enorm verschil tussen theorie en praktijk. Vooraf zegt 18% van de ondernemers naar de politie te stappen bij een aanval, maar in de praktijk doet slechts 90% dat. En daarvan doet maar 26% daadwerkelijk aangifte bij de politie. Bedrijven willen een acute oplossing en denken dat de politie te traag is of niet kan helpen. Toch is melden cruciaal. Zo liet de Nederlandse politie in het verleden zien, onder andere bij het project Melissa, dat samenwerking loont. Door zelf losgeld te betalen en de betaling daarna in te trekken, kregen slachtoffers hun data gratis terug. Oh, dat is wel een slimme truc. Ook hielp de informatieafdeling van de politie mee om grote netwerken, zoals Kakbot en dergelijke zaken, op te rollen. Ondernemers en organisaties die denken vaak van, ach, het overkomt mij toch niet. Totdat het dan wel echt gebeurt en er geen backup blijkt te zijn. Nou, een belangrijk voorbeeld recent is natuurlijk de hack bij het bevolkingsonderzoek. Baarmoederhalskanker met zeer gevoelige data die gewoon allemaal op straat kwamen te liggen. Zorg dus voor goede backups en strikte toegangsrechten. Want deze digitale bendes zijn professioneler dan ooit. Justin Bieber, die is ook heel professioneel. Het nummer Ghost, het werd eigenlijk geschreven door de producer voor zijn overleden oma om die te eren.

Blue, Edge of Desire. Wat een heerlijke muziek hier op Centraal Plus. Strakjes na achten hoor je nog veel meer non-stop muziek. En ik ontmoet je graag weer volgende week maandag om precies 7 uur. En hier is het prachtige nummer van Maroon 5, Memories.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: to you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Het komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend.